Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Donderdagmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Donderdagmiddag vanaf 12 uur De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.
1: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
4: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna €100 miljoen. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de 2e Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Van Willy Wonka tot Frankenstein. Gene Wilder werd beroemd met onvergetelijke filmrollen. Maar achter de komiek schuilt een kwetsbare en zoekende man. Gene Wilder, achter de lach. Het portret van een onverwachte Hollywoodster. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
8: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
8: Waar vraag je dat?
7: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
8: Wij?
7: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
9: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: NRV.
7: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Brass United speelde deze muziek van Unico Wilhelm van Wassenaar. Het is maandag 14 september. Ik bekeek vast de voorpagina's van de kranten, zodat jij je klaar kunt maken voor de dag. Trouw heeft het over knopen die niet worden doorgehakt en die zorgen voor onderlinge irritaties binnen de coalitie. Het wordt morgen een prinsjesdag zonder strategie, meent de krant. Er is alarm in de AI-sector over veiligheid, las ik in NRC. De medeoprichter van het bedrijf Anthropic roept op tot vertraging van AI-ontwikkeling. En hij krijgt bijval van zijn concurrenten uit angst dat het hele internet wordt overgenomen op korte termijn. In AD gaat het over biomassa om energiecentrales te stoken. Dat blijkt te gaan met tropisch hardhout uit Maleisië, waar dieren hun leefgebied kwijtraken door de houtkap. En dan is er gelukkig ook nog een leuk berichtje in de Telegraaf. De brandweer in Oklahoma City rukte uit na een melding dat de man onwel was geworden tijdens het maaien van zijn gras. De spuitgasten verleenden keurig eerste hulp, zorgden voor een ambulance om hem naar het ziekenhuis te brengen. En daarna hebben ze het gazon verder gemaaid. Dat is fijn, thuiskomen voor de man straks. Later dit uur meer uit de kranten. Lynn Filippi is er behoorlijk druk mee. Er is ook nieuws, het cryptogram en meer. Voor de knopjes en schuifjes is hier vandaag Erik Mulder. Goedemorgen, Erik. En samenstelling en de regie, Jacobus den Herder. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen altijd.
0: Ik bespeur een duidelijke link met Nederland in het draaiboek vandaag.
1: Zeker, ik dacht al die grote berichten uit de hele wereld, laten we maar eventjes dicht bij huis zoeken.
0: Precies.
1: Dus er zitten opvallend veel Nederlandse componisten in, van oud tot nu.
0: Waarvan akte. Welkom bij de ochtend.

De Belgische Sarah Baaiens hoorde je op viool in deze sonate voor viool en piano van Henriette Bosmans. Op piano uit Frankrijk dan weer. Het kan wel hoor, als je een beetje samenwerkt. Dimitri Malignon. Tijd voor een cryptogram. Je weet het, voor 9:15 willen we graag je oplossing. En de opgave deze dag is illegale wilde dieren die vooral door detective-liefhebbers worden verslonden. Illegale wilde dieren die vooral door detective-liefhebbers worden verslonden. En dan de vraag, kun je van elk muziekstuk een tango maken? Nou, als je het nieuwste album van de Goodman Tango Quartet beluistert, dan lijkt het er wel op. De cd heet From Another World. En daarop hoor je bekende klassieke werken in een fris tango-jasje. Echt aanstekelijk. En dat is de prijs die je kunt winnen bij ons cryptogram. Stuur je oplossing in via de NPO Luister-app. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon mailen naar deochtend@kro-ncrv.nl. We gaan een stukje getangoficeerde muziek draaien. Een wals van Shostakovich.

0: Ja, dit vind ik gewoon leuk, Jacobus.
1: Is wel grappig, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Is de rest van de CD wel, ook fun?
1: Ja, ja, het is heel aanstekelijk. En dit is dan Shostakovich, maar het gaat ook terug naar Mozart. En ze maken overal een
0: tangoficatie.
1: Een tango van, ja.
0: Ik hou ervan. Goodman Tango Quintet. En dat is dus die CD die je kunt winnen als je het antwoord weet op onze crypto van deze dag. Dan de vraag. Heeft iedereen wel het ochtendgebedje gezegd vandaag? Zo niet, doen we het even muzikaal.

0: heel erg mooi. Paternoster van Albert de Klerk. Je hoort in het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronostai. Het is bijna 19 minuten over 7. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En ietsje later dan je het gewend bent, is de ontbijtgast nu aan de beurt. Ankie van Wersch, directeur van FutureUp, een netwerk van bedrijven die graag duurzaam de toekomst in willen. Nou, dat lijkt me een prima streven. Goedemorgen, mevrouw van Wersch.
1: Goedemorgen. Wat, ja, dat is zeker een prima streven.
0: Ja, precies. En ik denk, we gaan nu meer leuke dingen horen. Ga ik vanuit tenminste.
1: Ja. Ja? Jazeker. Ik heb de kranten doorgeplozen en ik kom op twee leuke nieuwsartikelen. Eentje uit de Trouw. Of ja, ze zijn niet allemaal leuk, maar dit is wel belangrijk om even te weten. Dat gaat namelijk over medicijnen. En wat veel mensen niet weten is dat veel medicijnen echt milieuvervuilend zijn.
0: Oh, hoe dan?
1: Medicijnresten komen bijvoorbeeld via urine het water in. Of als je een pijnstillend crampje hebt, dan douche je het eraf.
0: Ja, ja.
1: En er zit toch vaak iets als PFAS in of andere chemische spullen die schadelijk zijn voor mensen en dieren. Nu zeggen artsen, ze weten eigenlijk heel goed welke medicijnen schadelijk zijn en welke niet. En er zijn medicijnen die dezelfde oplossing hebben. Dus er zijn altijd duurzame alternatieven. Alleen System says no. Dus op dit moment is in het systeem waarin je medicijnen bestelt nog niet zichtbaar wat is. Dus
0: ja,
1: wordt het heel lastig om daarvoor te kiezen.
0: Maar mag je daarom vragen bijvoorbeeld als patiënt?
1: Je mag er zeker om vragen. Dus je mag er altijd om een milieuvriendelijke alternatief vragen. En het goede nieuws is, het zou gewoon een klein knopje in een systeem moeten kunnen zijn, waardoor je hier ook als arts wat makkelijker voor kan kiezen.
0: Ja. Soms denk je dat we het eigenlijk niet willen, hè? Maar we moeten het gewoon wel doen, mevrouw Van Wersch.
1: Ja, en dit zijn hele kleine oplossingen die een heel groot verschil kunnen maken. Dus ik hoop dat zo'n systeem makkelijk aangepast zou kunnen worden.
0: Helemaal mee eens. En wat was uw tweede bericht?
1: Ik heb er nog één. Ja, uit de Volkskrant. En het gaat eigenlijk over een van mijn favoriete producten, namelijk azijn. Nou, duurzaamheid en azijn zou je niet per se willen linken. Maar ik ben er heel positief over. En dit gaat over een azijnfabriek van Burg Groep. En azijn is een oplossing voor heel veel. En wat dit bedrijf doet, en daarom vind ik het ook zo'n mooie oplossing, is zij creëren natuurazijn, wat een vervanger kan zijn voor een hele hoop spullen die gemaakt zijn van olie, zoals wasmiddel of wasverzachter, maar ook schoonmaakspullen.
0: Ja.
1: En azijn lijkt daar ook de oplossing voor te zijn. En ze doen dat met natuurlijke bacteriën. Dus ze hebben hele fabrieken waar duizenden van die bacteriën aan het werk zijn om dit product te produceren.
0: Oh, dat is fijn. Want ik maak wel graag schoon met azijn, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, ik maak niet graag schoon, maar als ik het doe, wel
0: niet
1: met azijn.
0: Precies. Ja. Dus, maar zegt u nou dat we dan ook daar moeten gaan kijken of er inderdaad natuurazijn op staat of juist niet? Wat moet er op mijn labeltje staan?
1: Nou, natuurazijn sowieso, want er zijn ook azijnen die toch ook nog gemaakt zijn van olie. Maar gelukkig zijn het merendeel van de azijnen zijn al natuurazijn. En wat gewoon interessant is, en dat is ook wat de directeur van Burg Groep hier aangeeft, is azijn is gewoon een alternatief voor producten die je ergens anders in het schap kan vinden. Zoals, wat ik al zei, wasverzachter.
0: Precies.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. We
1: dus,
0: moeten gewoon.
1: Dus een mooie oplossing.
0: Een hele mooie. En we moeten gewoon ons kopje erbij houden. Daar komt het op neer. Bij de meeste van dit soort
1: Daar
0: dingen.
1: Daar komt
0: hè?
1: Het zeker op neer. En vaak is het duurzame alternatief net zo goed, zo niet beter in dit geval.
0: En zo is dat. Hartelijk dank dat u ons daar weer eventjes op wijst. En we kunnen allemaal ietsje meer onze best gaan doen.
1: Helemaal goed.
0: Ja, dat was, dankjewel. Dat was Ankie van Wersch.
1: Fijne dag.
0: Fijne dag. Dat was Ankie van Wersch van FutureUp.

0: Heerlijke muziek van Pieter van Malderen, Sinfonia voor strijkorkest in A groot. Viola obligata.
1: Ja, mooi hè?
0: Verplicht viola.
1: Ja, dus de altviool verplicht.
0: Ja, anders mag je niet meedoen.
1: Er wordt altijd veel grappig gemaakt over altviolen. Dus,
0: waarom eigenlijk?
1: Ja, elke instrument, elke beroepsgroep heeft altijd wel volgens mij zo'n soort...
0: Allemaal kift onderling.
1: Ja, dat denk ik.
0: Terwijl we gewoon die altviolen heel hard nodig hebben om het mooi te laten
1: zien. Ja, soms zelfs zo dat de componist even zegt, je moet er echt in.
0: Precies. Ik neem het gewoon altijd op voor de underdog, wie dat ook is. The Academy of Ancient Music, hoorde je onder leiding van Philip Brall.

0: Dat was een heerlijk mopje, Schubert. Op cello hoorde je Pieter Wispelwey en op piano Paolo Giacometti. Het is 19:30, het is maandag 14 september. Dit is het nieuwsoverzicht. De centrumlinkse oppositie lijkt de nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen in Zweden nipt te winnen. Het centrumlinkse blok komt uit op 176 zetels tegenover 173 zetels voor het rechtse blok. NOS-correspondent Rolien Creton vertelt in het Radio 1-journaal waar het bij de Zweedse verkiezingen vooral om draait.
1: Dat radicaal rechts nog nooit zo dicht bij regeringsmacht is geweest. En ja, de Zweden zijn verdeeld over die vraag of dat een goed idee is. En dat is echt een hele grote verandering in Zweden.
0: Op dit moment zijn in Zweden 94% van de stemmen geteld. En als de uitslag niet meer verandert, komt extreemrechts niet in de regering. Polen gaat over tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Dat zei de Poolse premier Donald Tusk op een ingelaste persconferentie. Tusk verwacht dat de Russische aanvallen op Oekraïne binnenkort ook Pools grondgebied gaan raken. Gisteren werd op 2 kilometer van de Poolse grens een passagierstrein geraakt door Russische drones. Volgens Tusk is dat weer een stap verder.
2: It's not just knocking on the door, it's inside the house.
0: Er vielen geen gewonden bij het bombardement op de Poolse trein, vooral omdat het treinpersoneel vooraf gewaarschuwd was door een monitoringssysteem van de Oekraïnse spoorwegen. Actrice Kea Klaasje-Questro die heeft gisteravond in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de toneelprijs voor haar hoofdrol in een bewerking van de roman Fuck Lolita van Vladimir Nabokov bij het Zuidelijk Toneel. Met haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit en de nuance in haar psychologische duiding belichaamt Questro onze schreeuwende behoefte aan een eigen stemgeluid. Dat schrijft de jury. De Theodor geldt als de belangrijkste Nederlandse toneelprijs. Kleine Amsterdamse restaurants hebben straks meer last van gasten die wel reserveren, maar niet komen opdagen. 1 of 2 lege tafels op een avond heeft invloed op de omzet, vertelt deze restauranteigenaar tegen AT5.
3: En dan zie je een hele mooie volle zaak, -1 tafeltje die daar gewoon opgedekt leeg is. Ja, dat is niet leuk. Het is dus soms het verschil tussen kietspelen en verlies maken of een klein beetje winst en geen winst maken.
0: Sommige restaurants bellen alle reserveringen op de dag zelf na en andere restaurants kiezen voor een betalingssysteem waarbij de gasten bij het reserveren alvast een deel van de rekening aanbetalen. Dit nieuwsoverzicht werd gemaakt door Jaap Frieso en hij vertelt ons nu meer over weer en verkeer.
4: Ja, de mist die nu nog over delen van ons land hangt, die trekt geleidelijk weg. En de rest van de dag blijft het bewolkt met heel af en toe zon en plaatselijk lichte regen. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden. En de ANWB meldt een typische maandagochtendspits met rond de 250 kilometer files. De grootste problemen zijn er op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. De weg is daar in beide richtingen afgesloten wegens een technische storing.
5: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: Heerlijk. De derde deel uit de achtste symfonie van Dvorak. Je hoorde de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Klaus-Peter Flor. Ik heb afgelopen vrijdag iets heerlijks meegemaakt. En vandaar dit verzoekje van mijn kant. Stukje Canto Ostinato.
1: Oh ja, Jacobus. Heerlijk.
0: Wat was dat subliem daar in Haarlem?
1: Wat leuk dat je erbij was in de grote Bavo-kerk in Haarlem. De locatie helpt ook, hè?
0: Ja. Ik kies ze ook wel uit.
1: Ja, prachtig. Ja, we doen het nog eens over. In een andere prachtige kerk, in de Martini-kerk.
0: Ja. In Groningen.
1: Prachtige Groningen, zeker. 25 september in de avond, vrijdag 25 september. Dus je kan nog een keer, of wie ook wil, is welkom. Het is een grote kerk, dus er is plek genoeg.
0: Ik ga het overwegen. Maar jij moet zeker gaan, echt. Je bent er dagenlang totaal vredig van. Sectie 100.

0: toen was het weg. Sectie 100 van Canto Ostinato hoorde je het Simeon Quartet met deze prachtige muziek van Simeon ten Holt. Lynn Filippi die schreef het krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jaap.
1: De energierekening wordt volgend jaar opnieuw hoger, staat in de Volkskrant. Het gaat niet alleen om gas en stroom, maar ook de kosten voor het energienet zelf gaan flink omhoog. Een gemiddeld huishouden betaalt straks alleen al tientallen euro's extra voor het transport.
0: En dat komt door de enorme verbouwing van ons energienet. Er moeten kabels bij, transformatorhuisjes worden gebouwd. En ondertussen betalen steeds minder mensen mee aan het gasnet. Vooral huishoudens met een laag inkomen kunnen daar opnieuw last van krijgen.
1: Overheidsorganisaties willen af van de boete die ze moeten betalen als burgers te lang op een besluit wachten, staat in Trouw. Diensten als de IND, het UWV en toeslagen trekken daarin samen op. Alleen de IND betaalde dit jaar al bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen.
0: Die dwangsom is juist bedoeld om burgers te beschermen als de overheid haar eigen deadlines niet haalt. De instanties zeggen dat ze kampen met te veel werk en te weinig personeel. En advocaten waarschuwen dat afschaffing de rechtsbescherming van burgers juist verzwakt.
1: Nederlandse boeren krijgen steeds meer interesse in walnoten en andere noten, vertelt plantenkenner Romke van der K in NRC. Die teelt staat hier nog in de kinderschoenen. Bijna al onze noten komen nu nog uit het buitenland. En dat maakt het aantrekkelijk om te kijken wat er in Nederland zelf mogelijk is.
0: Vooral in Gelderland zijn meerdere boeren begonnen, maar zo'n overstap is niet zonder risico. Walnoten hebben vruchtbare grond nodig en kunnen slecht tegen natte winters. Van der K ziet kansen, het wordt hier warmer en de vraag naar noten groeit.
1: Obesitasmedicatie dreigt iets te worden voor mensen met geld, schrijft het AD. Wie zelf 200 of 300 euro per maand kan betalen, komt vaak wel aan zo'n middel. Maar voor mensen met een kleinere beurs is dat een stuk moeilijker.
0: Hoogleraar Lisbeth van Rossum pleit daarom voor een bredere vergoeding van obesitasmedicatie. Dat kan volgens haar ook de groeiende tweedeling verkleinen. Tegelijk zegt ze, met alleen medicijnen zijn we er niet. Zonder gezonder voedselbeleid blijft het dweilen met de kraan open.
1: En dan de Efteling. Daar strooien bezoekers soms stiekem as van een overleden dierbare uit. Schrijft de Telegraaf, staat er echt. Bijvoorbeeld in de Droomvlucht of in het Sprookjesbos. Maar zonder toestemming mag dat helemaal niet.
0: Nee, want voor as verstrooien heb je gewoon toestemming nodig van de eigenaar van de grond. En wie dat toch stiekem doet, die kan een boete krijgen. En binnen in een attractie kan het wrang aflopen. Oud-medewerkers zeggen dat gevonden as gewoon wordt opgezogen en uiteindelijk in de kliko belandt. Dan weet je dat. Gewoon niet doen. Dit en nog meer lees je in de kranten vandaag.

0: Ja, in het kader van de Nederlandse muziek die Jacobus vandaag op het draaiboek heeft staan, draaiden we Vee Maria van Rembrandt Frerichs. En we draaien, ja, het was ook het Rembrandt Frerichs trio. Het komt er wat moeizaam uit.
1: Maar het klopt allemaal.
0: Dat dan weer wel. Ja. En ook voor mij is het gewoon maandagochtend. Mensen hebben wat medelijden. Korte blik bij het cryptogram. Ja, jullie gaan eigenlijk best heel goed. Ik zit zelf een beetje met die opgave. Ik hoop straks het juiste antwoord te weten en ook de verklaring. Maar die opgave is illegale wilde dieren die vooral door detective-liefhebbers worden verslonden. Fout is salamanders. Ik ben benieuwd hoe je daarop kwam, maar dat doet er niet toe, want het klopt niet. Blijf puzzelen.

0: Heerlijk, dit derde deel uit Petite Symphonie pour Instrument Avant. Het Nederlands Blazers Ensemble hoorde je onder leiding van Edo de Waard. Muziek van Charles Gounod. Even jou het volgende uur inlokken. Want wat gebeurt er dan? De Europese ruimtevaartorganisatie ESA die lanceert vandaag 2 nieuwe satellieten die het klimaat op aarde in de gaten gaan houden. En ik praat met een expert van de KNMI straks.
1: De ochtend.
2: NPO Klassiek, podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
3: Ik denk dat ik 1 jaar of 3 was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
4: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
5: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
2: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: Ster. Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
7: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag. Met natuurlijk de rijtour. De troonrede.
9: Leden van de Staten-Generaal.
8: De balkonscène. De overhandiging van het koffertje.
10: Ik bied u hierbij de miljoenen nota aan.
8: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
11: Leve de koning!
8: Wie luistert, weet meer.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
11: Leve de koning!
8: Wie luistert, weet meer.
12: Van Willy Wonka tot Frankenstein. Gene Wilder werd beroemd met onvergetelijke filmrollen. Maar achter de komiek schuilt een kwetsbare en zoekende man. Gene Wilder, achter de lach. Het portret van een onverwachte Hollywoodster. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
13: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Een gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn daarover met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De Sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: De Sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor de veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. Ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop. Maar dit is pas zijn 2e Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden en er staat weinig wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdag kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
4: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
7: leden van de Staten-Generaal,
6: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
8: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
6: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
9: Leve de koning!
6: Wie luistert, weet meer.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
9: Leve de koning!
6: Wie luistert, weet meer.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
12: Die herfst, hè?
7: Dat is toch ieder jaar weer een verrassing dat hij er ineens is. Het was maar 13 graden toen ik de deur uitging vanochtend. Mist langs de weg. Ja, die winter die nadert alweer tot mijn grote ontzetting. Maar wat wel fijn is aan de herfst, er is ineens weer heel veel cultuur overal. 3 mooie concerten bijgewoond in 1 week tijd. Dat is toch echt heerlijke compensatie voor ons belabberde klimaat. Goedemorgen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Muziek van Pieter Hellendaal. Hij werd geboren in 1721 in Rotterdam. Maar hij overleed op zijn 78ste in Cambridge in Engeland, waar hij de laatste 48 jaar van zijn leven woonde. Omdat hij daar meer kansen kreeg als vioolvirtuoos en of pedagoog. Zo werkte hij bijvoorbeeld mee aan de uitvoeringen van Handel. Heeft ook heel veel gecomponeerd, waaronder dit Concerto Grosso voor strijkorkest. Je hoorde La Sfera Armoniosa onder leiding van Mike Ventros. 7 minuten over 8, het is maandag 14 september. Wat staat er allemaal in de agenda vandaag, vraag je af. Nou, het is Jongerenprinsjesdag. Twee jongeren spreken de troonrede uit over de belangen van kinderen in Nederland. Intussen oefenen militairen op het strand in Scheveningen met hun paarden die morgen meelopen in de koninklijke rijtour door Den Haag. EU-leiders ontmoeten elkaar in Finland voor de Europese Arctische top. Het doel is het versterken van de gemeenschappelijke Europese aanpak van de klimaatproblemen in het Noordpoolgebied. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt met de jaarlijkse klimaat- en energieverkenning. En hierin staat of Nederland op koers ligt om die klimaatdoelen te halen. Spoiler alert, nee is het antwoord. En dan is er nog iets anders met dat klimaat. De twee Europese satellieten die moeten nieuw licht gaan werpen op die klimaatverandering. En vannacht worden ze gelanceerd. Straks om 7:15 spreek ik met een klimaatwetenschapper bij het KNMI. Techniek vandaag, Erik Mulder. Samenstelling en regie, Jacobus den Herder. Hoogtepunten in dit uur, Jacobus?
1: Oh, we gaan. Het is, er wordt nog iets gelanceerd vandaag. De nieuwste aflevering van de podcast.
0: Ah, het is maandag, ja.
1: Ja, dus daar gaan we het nog even over hebben.
0: Welkom terug bij de ochtend.

0: Uit The Circus hoorde je Swing High, Little Girl, muziek van Charlie Chaplin. Ik leer elke dag wat nieuws. Ik wist helemaal niet dat de man ook gecomponeerd had. Zo zie je maar weer.
1: Prachtige dingen, Smile.
0: Dat is gewoon van hemzelf.
1: Ja, dat is van hemzelf.
0: Ik denk, zo zie je maar. Op trompet hoorde je de zeer talentvolle jonge Lucienne Renaudin-Vary. Ze is pas 27 jaar, heeft al 4 of 5 albums op haar naam staan. Haar nieuwe album komt uit in november. Zoveel talent. Ik ben blij dat we daar ruimte voor hebben. Ik denk dat het tijd is om op jacht te gaan met Vivaldi. MUZIEK

0: La Caccia hoorde je uit de herfst van de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. Théotime Langlois de Zwarte op viool samen met Le Consort. 16 minuten over 8 is het. Ze heten Flex en Sentinel 3C. Dat zijn stoere namen voor twee nieuwe satellieten die de Europese ruimtevaartorganisatie ESA vandaag de ruimte inschiet. Beide satellieten moeten ons meer gaan vertellen over klimaatverandering op aarde. Ad Stoffelen, die is klimaatwetenschapper bij het KNMI. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe groot zijn die satellieten eigenlijk die we de lucht in gaan schieten?
1: Nou, het is verschillend van grootte. De Sentinel-3C, dat is de derde op rij. Je hebt dus A, B en toch C. Die is ongeveer 1000 kilo. En, dus de grootte van een grote bus. En de andere is meer een flinke koelkast, zeg maar, 460 kilo.
0: Een grote koelkast bedoelt u dan?
1: Een grote koelkast, ja. Een anderhalve meter groot ongeveer.
0: Ja.
1: En dat is één klap, hè? Zoals die in de raket gaat.
0: En ze gaan samen in die raket, begreep ik. En dan, wat gebeurt er?
1: Ja, ze worden samen in de raket gestopt en dan is het natuurlijk de kunst om ze mooi netjes achter elkaar uit de raket te krijgen en ze bij elkaar in een baan te brengen.
0: Ja. Ja, dus ze klappen eigenlijk pas buiten die raket open of zo. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, inderdaad. Dus het is natuurlijk handig om de satelliet zo compact mogelijk in de raket te stoppen.
0: Mm-hmm.
1: En die raket wordt gelanceerd en de buitenkant valt eraf.
0: Ja.
1: En ook de motoren vallen eraf die voor de opstuwing zorgen.
0: Ja.
1: En daarna in de ruimte worden de zonnepanelen uitgevouwen. En ziet het eruit als een satelliet.
0: Als een satelliet, precies.
1: Met vleugels.
0: Ja, en zonnepanelen ga ik vanuit. Nou, heel vernuftig allemaal. En ik zei het al, ze hebben hele stoere namen. Hè? Flex, Sentinel 3C. Klinkt allemaal goed, maar wat gaan ze eigenlijk doen?
1: Zullen we beginnen met Flex. Dat is een fluorescentie-meetinstrument.
0: Fluorescentie, zegt u, ja.
1: Ja, dat is een hele moeilijk woord. Dat is wat licht wat planten uitzenden wanneer ze groeien.
0: Ja.
1: Uiteraard is het zo dat het groeien vooral gebeurt in goede omstandigheden. En minder omstandigheden, zoals droogte en hitte.
0: Ja.
1: Of gewoon in de winter natuurlijk. En dan kan die flexsatelliet het allemaal meten.
0: Juist.
1: Dat het bijhouden op wereldschaal.
0: Ja, dus die satelliet moet ik me dan voorstellen, die weet wat voor soort fluorescentie er van de plantjes af moet komen om te weten of ons... Ja, oké. Okay. Ik begrijp
1: precies,
0: het wel een beetje.
1: Ja,
0: ik begrijp het.
1: Ja,
0: en die
1: Sentinel
0: 3C, wat gaat die dan doen?
1: Nou, dat is de derde op rij. En die serie die vliegt al ongeveer 10 jaar. En deze wordt dus een vervanger van de A, zou je kunnen zeggen. Dus dat is meer een continuïteit van missies die bijvoorbeeld de warmteinhoud van de oceanen meten.
0: Ja.
1: En de warmteinhoud van de oceanen staat nu natuurlijk in het nieuws vanwege El Niño.
0: Ja, ja.
1: De oceanen warmen op en dat heeft een groot effect op ons weer, de regen, maar ook op sommige plekken de droogte.
0: Mm-hmm.
1: En het is natuurlijk goed om dat nauwgezet in de gaten te houden en te weten wat ons afkomt.
0: Ja, en zeker voor u natuurlijk als klimaatwetenschapper. U wilt dat allemaal wel bijhouden, ga ik vanuit.
1: Ja, zeker. Maar dat doen we ook om ook burgers te houden, zodat ze weten. Want het heeft allerlei effecten natuurlijk, de verandering van het weer. Ook op de voedselketen bijvoorbeeld, om maar bij de basis te beginnen.
0: Uh-huh.
1: Dus het is goed om te weten of er straks nog wel wat er straks nog wel in de winkel ligt natuurlijk en hoe duur het is.
0: Ja, precies.
1: En dat heeft natuurlijk grote economische gevolgen. En deze satellieten die dragen er aan bij om dat beter in de picture te hebben, zeg maar, en dat te anticiperen.
0: Ik snap het. Meneer Stoffelen, we zien natuurlijk ook heel veel natuurrampen op dit moment door die klimaatverandering. Als nou deze twee satellieten daar hangen, is dat probleem dan ook op magische wijze opgelost?
1: Nou ja, daar kunnen we natuurlijk niks aan doen. Dus het enige wat die satellieten doen is zeg maar monitoren hoe het klimaat verandert en hoe het weer van dag tot dag verandert. Dus ze meten bijvoorbeeld ook waterhoogtes van stormvloeden.
0: Ja.
1: Dus dit satelliet 3C. Dus dat kunnen we beter in de gaten houden. Maar natuurlijk het basisprobleem van de klimaatverandering zijn fossiele brandstoffen. En dat is natuurlijk die die satelliet verder niet willen aan. Betere waarschuwingen.
0: Ja, ja, dus het zijn technologische speeltjes, noem ik het dan maar even oneerbiedig, voor problemen die we als mens hebben veroorzaakt. Dus ik hoop, ik hoop dat u dat ook mee onderschrijft, dat het aanpassen van het eigen gedrag van mens en bedrijf niet naar de achtergrond verdwijnt. Kunt u dat onderschrijven?
1: Nou, zeker. Dat is natuurlijk. We zien nu dat dat is het algemeen bekend en ook zeer zichtbaar sinds deze zomer.
0: Ja.
1: En ook gisteren zie ik een 30 mm regen. Nou ja, dat is, zou je kunnen zeggen, dat kan gebeuren. Maar het gebeurt nu wat vaker dan.
0: Dan zou moeten.
1: Enkele tientallen jaren geleden.
0: Juist. Ja. Ja. We zijn gewaarschuwd. Hartelijk dank, klimaatwetenschapper Ad Stoffelen van het KNMI. En een fijne dag nog.
1: Graag gedaan.
0: Ja. Dank u. Wij lassen even een romantisch intermezzo in.

0: Ja, ik denk toch dat ik dat gen mis, dat romantische gen.
1: Gewoon aan blijven werken en al dit.
0: Nou, echt? Nou,
1: prachtige muziek, ja.
0: Ja. Ik wil je niet voor het hoofd stoten. Romantisch intermezzo, wel opus 13, dat zegt genoeg wat mij betreft. Muziek van Johan Wagenaar. Je hoorde de Noordwest-Duitse Philharmonie onder leiding van de Nederlander Anthony Hermus. Cryptogram, even heel kort. Illegale wilde dieren die vooral door detective-liefhebbers worden verslonden. En wij dubben hierover dat woord illegaal, of dat nou wel of niet heel erg nodig is in deze opgave. Je mag ons overtuigen. Het juiste antwoord is trouwens niet Aziatische boktor, wat ik echt een heel leuk antwoord vind. Helaas fout. Stuur je antwoord in naar ons via de app en via de mail. Dan maak je kans op die cd From Another World, waarop allerlei muziek die je kent getangoficeerd is. Doe je best.

0: Heerlijk. Scherzo uit het tweede pianotrio van Felix Mendelssohn Bartholdy hoorde je. Het Sitkovetsky trio. 8:58 is het. Het is maandag 14 september. Hier het nieuwsoverzicht. Nog steeds niet alle stemmen zijn geteld. Maar de overwinning kan centrum links bij de Zweedse parlementsverkiezingen niet meer ontgaan. En daardoor komt het extreem rechtse Zweden-Democraten niet in de regering. NOS-correspondent Rolien Kreton vertelt wie er nu waarschijnlijk gaan regeren.
1: De Sociaaldemocraten zijn dus de grootste partij. Daarbij de Groenen, de Sociaal-Liberale Centrumpartij en de Socialisten. Waarbij de uitdaging wordt om samen te werken met de Socialisten.
0: De Socialisten in Zweden zijn omstreden. De partij heeft maandenlang tientallen mensen met radicale denkbeelden geroailleerd. Plingeltje. Bij de Britse bank Revolut zijn gevoelige klantdata gelekt. Het bedrijf kreeg verzoeken van een legitiem overheidsadres, meldt BNR Nieuwsradio.
2: Volgens een statement van Revolut wisten die een mail vanuit een officieel overheidsdomein te sturen. Dus bijvoorbeeld apenstaartje, nou ja, noem maar een overheidsorgaan op. Ja. Met daarin het verzoek om allerlei persoonsgegevens van klanten te overhandigen. En dat is dus gebeurd, meldt Revolut.
0: Het zou gaan om persoonsgegevens en kopieën van paspoorten en mogelijk ook wachtwoorden. Om hoeveel klanten het gaat, wil de bank niet vertellen. TNO opent vandaag een proeffabriek waar experimentele bouwmaterialen worden getest. Met deze materialen moet het in de toekomst mogelijk worden om CO2-neutraal te gaan bouwen. Het gaat om bijvoorbeeld paprikastelen, vertelt een TNO-medewerker aan de NOS.
3: Dus wat we doen is, we vermalen die paprikastelen en dan mixen we die met een lijm. En dan kunnen we vervolgens die in die pers steken en dan maken we daar een paneel van. Het idee is dat we dat dan vervolgens langdurig in een gebouw kunnen toepassen.
0: De fabriek heet TNO BioBuild. TNO maakt het met hun expertise mogelijk om op een schaal te produceren die aantrekkelijk is voor de bouwsector. In België zijn dit weekend twee identieke tweelingen met elkaar in het huwelijk getreden. Broers Amjad en Ayham trouwden met de zussen Farah en Mara. En de vader van de twee bruidegommen heeft moeite om zijn twee nieuwe schoondochters uit elkaar te houden, zei hij tegen de VRT. Dat geldt trouwens ook voor de pasgetrouwde mannen zelf.
4: Soms een knuffeltje per ongeluk.
5: Maar het zijn kleine vergissingen. Maar het is zeker 2 of 3 keer per dag.
0: Als dat maar goed gaat. De beide tweelingparen gaan met elkaar in één huis wonen. Nou, ze zoeken ook de problemen wel op. Of ze ook met z'n vieren op huwelijksreis zijn gegaan, ja, dat is dan weer niet bekend. Ja, Friso, met weer en verkeer.
6: Ja, het blijft vandaag grotendeels bewolkt, maar gelukkig breekt ook af en toe de zon door. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden. De ANWB meldt een gemiddelde maandagochtendspits. De grootste vertraging is er momenteel op de A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide. Bijna een uur vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht.
7: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: Nou, ze waren al naar huis. En ik had nog een hapje brood in mijn mond. En ik heb altijd geleerd niet met volle mond praten. Dus je moest heel even wachten. Sergei Prokofjev's eerste symfonie. Molto vivace. Wellicht dat ze daarom zo snel weg waren.
1: Ja, iets eerder klaar dan de track. Die liep nog even door.
0: Ja, was mooi. In ieder geval, Tugan Sokjev die gaf leiding aan het Deutsche Symfonieorkester in Berlijn. Een mopje fauré met reden. Het hoor je zo.

0: Uit het werkelijk schitterende requiem van Gabriel Fauré hoorde je Introit et Kyrie. John Elliott Gardiner die gaf leiding aan zowel het Monteverdi Koor als het orkestre Revolutionnaire et Romantique. En Jacobus Fauré, dat is allemaal niet voor niks vandaag.
1: Nee, zeker, want vanmorgen is de 11e aflevering van de podcast Al dit wil meer, klassiek.
0: Die schitterende podcast.
1: Online gekomen, zeker.
0: Ja.
1: En die gaat inderdaad over dit requiem van Gabriel Fauré. Fauré is altijd een beetje een grappige figuur, vind ik. Omdat je, als je zo in eerste instantie de grote componisten op ze noemt, dan begin je zo bij Bach en Beethoven en Mozart.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je Fauré nog wel eens over het hoofd. Terwijl als we naar die top 400 kijken, die binnenkort weer
0: van start
1: gaat en weer wordt gekozen, dan weet ik nu al dat Requiem van Fauré staat weer ergens in de top 5.
0: Dus het is de stille liefde.
1: Ja, en het is een muziek die, die op moeilijke momenten troost kan bieden.
0: Ja.
1: En dat hebben we geprobeerd een beetje te onderzoeken in deze aflevering. Ja.
0: Het is heel mooi en heel.
1: Het is hemelse muziek, hè?
0: Ja.
1: Zoals Fauré het zelf mooi verwoordde, hij schreef een wiegelied van de dood.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want uiteindelijk denk ik, als je heel houdt van theatraal, dan is dat toch ook bij leven. En als je echt verlies meemaakt.
0: Juist.
1: Als het opeens heel dichtbij komt, dan heb je misschien toch opeens behoefte aan iets. Aan iets kleins, kleiners.
0: Daar zeg je wat. Want ik vind het trouwens heel mooi bedacht. Wiegelied van de dood.
1: Ja.
0: En als je dit dan zo hoort, dan denk ik, ja, daar laat je ook ruimte voor die stille pijn die de dood van een geliefde achterlaat.
1: Ja.
0: Zo raakte ik deze zomer mijn oudste zus Adrienne kwijt. En ik weet het ook sinds de dood van mijn jongste zusje Aisha. Dat is inmiddels 15 jaar geleden.
1: Ja.
0: En toch zit die pijn er nog. En doodgaan heb ik toen gezien en geleerd is groots en klein tegelijk, maar vooral heel intiem. Dus misschien moet al die herrie niet.
1: En je moet het in ieder geval, je moet het voor jezelf verwerken.
0: Dat is het.
1: En daar kan dan muziek bij helpen. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is het. Dat is wat dit werk oproept bij heel veel mensen. Het is niet voor niks. Het Paradiso, het laatste deel, wordt heel vaak gekozen bij een uitvaart, omdat het ook echt het gevoel oproept dat je tot rust komt en dat je iemand een mooie reis wenst. En, en dat is natuurlijk heel mooi. En dat is natuurlijk, dat heeft hij in dat requiem heel erg benut. Waar anderen nog wel eens natuurlijk, de Berlioz en de Verdi, die gaan ook in op de dramatiek.
0: Ja,
1: ook prachtig.
0: Ook heel mooi.
1: Ook mooi. De dag des oordeels. Maar de hele menselijke kant.
0: Daar kom je dan eigenlijk niet aan toe.
1: Nee, minder. En dat is met name bij Fauré komt dat heel erg naar voren. En dat. Dat komt ook terug in deze podcast.
0: Vandaag kun je hem alvast gaan beluisteren in de NPO Luister-app. Kan ook in je favoriete podcast-app, hoor. Maar wij hebben natuurlijk het liefst dat je dat in de Luister-app doet. En zoals ik al eerder zei vandaag, kom eens een beetje tot rust, mensen. En muziek helpt daarbij. We gaan dat hele stuk draaien.
1: Het Paradiso.
0: In Paradiso van dat requiem.

Ja, ja, soms zijn er gewoon geen woorden om mooiheid uit te drukken. Dus dan laten we het verder onbenoemd. In Paradisum hoorde je uit het requiem van Gabriel Fauré, de Orchestre des Champs-Élysées en Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philip Herrewegen. Het cryptogram. Jullie waren hartstikke goed bezig. Helaas heeft niemand me helemaal kunnen uitleggen hoe dat nou precies zat met de omschrijving. Maar jullie hadden wel het goede antwoord op een paar na. Wolf was niet goed. Boekenwormen ook niet. Schorpioenen. En thrillers ook niet. De winnaar, dat is Piet Hendriksma. Die zegt, in mijn jeugd las ik detective pocketboekjes Zwarte Beertjes. En dat was het juiste antwoord. Zwarte Beertjes. Nou Piet, jij krijgt dat Goodman Tango Quartet. Die cd van Goodman Tango Quartet. From Another World. Met allemaal hartstikke leuke getangoficeerde klassieken die je kent. Veel plezier daarmee. En wij doen het nu met graagte met Philippe Rameau. Jean-Philippe.

0: Les Cyclopes hoorde je uit Livre de Pièce de Clavecin, het tweede boek van Jean-Philippe Rameau. Op piano was dat Bruce Liu. Aangeschoven hier naast mij, wat een genoegen toch. Selma van Dijk, goedemorgen Selma.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Je mag weer vanochtend, want ja. Ab is heel druk buiten de deur, hè?
1: Ja, maar die was natuurlijk in Londen, hè, ja. Voor de last night of the proms. Ja. Dus daar moet je even van bij komen.
0: Dat snap ik ook. En ja. We roddelen niet, maar toch een klein beetje. Wat ga je doen straks in de klassieken?
1: Ja, natuurlijk weer van alles. Maar wat ik heel erg leuk vind, we gaan een concert van Mozart laten horen. Ja? Voor een instrument waar hij eigenlijk geen fan van was.
0: Oh, en je gaat het natuurlijk niet verklappen.
1: Nee, natuurlijk niet. Ja. Want ik moet een cliffhanger hebben.
0: Cliffhanger.
1: Natuurlijk. Ja.
0: Hoe laat ongeveer?
1: Vrij aan het begin.
0: Mensen hoeven niet ellenlang te wachten.
1: Nee.
0: Heel nieuwsgierig. Nou, succes en veel plezier met Selma van Dijk straks. Namens Jacobus en Jaap en Lin en Erik wens ik je een fijne rest van de dag toe. Morgen ben ik er weer. Wat een feest. Tot dan. Dag.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400, hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september. En de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
2: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er steeds meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog, zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland zijn in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
2: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
1: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. En de auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dicht bij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Bij de aanval gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon, vooral in het zuiden en zuidwesten. Ook kans op wat regen. En het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

The Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van Nicholas McGeagan, speelde het eerste deel van het Concerto Grosso voor Orkest Alexander's Feast van Georg Friedrich Händel. Nou, een feest belooft het zeker weer te worden deze ochtend bij de klassieken. Van harte welkom. We hebben prachtige muziek klaarstaan van Rachmaninoff, van Schubert en Saint-Saëns. En we gaan nu eerst luisteren naar Mozart. Hoewel die ooit had laten weten dat hij niet zo gecharmeerd was van de fluit, schreef hij toch 2 fluitconcerten in opdracht van de Nederlandse arts Ferdinand de Jean. En het tweede concert, waar we nu het derde deel van laten horen, dat lijkt wel een haastklus te zijn geweest. Want Mozart nam zijn eerder uitgebrachte hobo-concert bijna klakkeloos over en transponeerde het naar de toonsoort D voor de fluit. Nou, de solist die het nu speelt is Anna Besson.

Anna Besson speelde het derde deel van het tweede fluitconcert van Mozart en deed dat samen met Anokte Tempori onder leiding van Reinoud van Mechelen.

Janine Jansen speelde samen met de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth dat beroemde introduction in Rondo Capriccioso van Saint-Saëns.

0: kettingreactie.
1: Ja, en in die kettingreactie zijn we bij het thema tijd aangekomen. We gingen vorige week van een kort stuk van zo'n anderhalve minuut naar de minutenwals van Chopin, maar dan gezongen door Jasperina de Jong.
2: Hebt u één minuutje, één heel klein minuutje, red ik het in één minuutje, blijft u nou nog één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenwals. Ze zeiden mij, dat haal je niet van, dat kennen ze me niet, geef me dus één minuutje van uw
1: kastelijke. Ja, ongelooflijk knap, krijg je zelf helemaal ademnood van. Dit bracht meerdere luisteraars op het idee van de urendans van Ponchielli. Rutger wilde graag de versie gezongen door Rijk de Gooier. Nou, dat vonden we wel een origineel idee, dus daar laten we gewoon even een klein stukje van horen.
3: Beste ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit, la cortine, en dat was lachen onder het eten. Onze generaal is door een slang gebeten.
1: Ja, Rijk de Gooier. Hij zong het lied Brief uit La Courtine, gebaseerd op die urendans van Ponchielli. En ook Ernst Newman kwam met het idee van die urendans. Hij schreef ons, na de door Jasperina de Jong zo briljant uitgevoerde minutenwals, is het deze keer natuurlijk tijd voor de urendans uit La Gioconda van Ponchielli. Heerlijke muziek met dat meeslepende, kankanachtige slot.

En dat was de urendans uit die opera La Gioconda van Ponchielli, uitgevoerd door de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Gianandrea Noseda. Met dank aan luisteraars Rutger en Ernst. Ja, en wat gaat hier dan morgen weer op volgen? Willen we bij de tijd blijven? Nou ja, dat willen we natuurlijk sowieso. Maar blijven we bij het thema tijd? Want we gingen dus van de minutenwals naar de urendans. Nou, kom maar weer door met jullie ideeën en verras ons morgen met een briljante nieuwe kettingreactie. Stuur je suggestie naar de NPO Luister-app. Inspreken mag daar ook altijd, vinden we ook leuk. Of mail naar deklassieken@avrotros.nl.

0: Hedwig's Theme. Muziek van John Williams voor de film Harry Potter en de Philosopher's Stone. En Williams dirigeerde hier zelf de Berliner Philharmoniker.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: In 1927 maakte de Italiaanse componist Ottorino Respighi samen met zijn vrouw een reis naar Zuid-Amerika, waar ze ook Brazilië bezochten. Nou, geïnspireerd door zijn verblijf daar schreef hij een jaar later zijn Impressioni Brasiliane. Oorspronkelijk was het plan om een suite van 5 delen te schrijven, maar het bleef uiteindelijk bij 3 delen. En we laten nu het 3e deel horen. Dat brengt de vrolijke en kleurrijke sfeer van een straatfestival in Rio de Janeiro, met dansmelodieën en het eindigt in een nostalgische stemming.

En dat was het derde deel van Impressione Brasiliana van Ottorino Respighi. Gespeeld door het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Ja, we gaan alweer richting het nieuws van 10 uur. Zometeen in de klassieke onder meer muziek van Bizet, Mascagni en van Debussy. En nu hoor je nog het tweede deel uit de suite pastorale van Emmanuel Chabrier. Heel graag, tot zo!

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek.
1: Deze week het Requiem van Gabriel Fauré. Het wiegelied van de dood.
2: Beetje drama is je niet...
1: Zonder drama geen leven wat mij betreft.
2: Nou ja, kijk, drama hebben we wel in het Requiem van Fauré, maar toch klein.
1: Klein.
2: Dus, hij kiest echt voor een andere vorm. En dat is denk ik wat we deze aflevering van de podcast gaan ontdekken.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.

0: Leverie vuurwerken. nl.
1: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijdje op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Het is de eerste verhoging in 14 jaar tijd, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkel int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest later naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. De bijrijder van 22 is ook opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog, gemiddeld met 20%. Dat verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit dus. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het overvolle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen. Het weer kan plaatselijk nog mistig zijn, later bewolking afgewisseld door zon, vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdag kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: Ster. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. Tros.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Welkom terug bij de klassieken. En we begonnen dit tweede uur met het vierde deel uit de tweede Carmen suite van Bizet, gespeeld door de London Symphony Orchestra onder leiding van Neville Marriner. Ja, en dan gaan we nu meteen verder met ontrouw, verraad en moord. Want dat zijn zo'n beetje de ingrediënten van het beroemdste tweeluik uit de Italiaanse operageschiedenis: Pagliacci en Cavalleria Rusticana. En deze maand, van 5 tot en met 23 september, worden deze twee opera's uitgevoerd door de Nationale Opera onder leiding van Andrea Battistoni. Met daarbij fantastische solisten zoals sopraan Corinne Winters en de veelgevraagde tenor Seok Jong-baak. En zij maken beide hun debuut bij de Nationale Opera. Nou, zeker de moeite waard om daar bijvoorbeeld vanavond naartoe te gaan. En om je hiervoor een beetje warm te maken, laten we nu het intermezzo uit Cavalleria Rusticana horen.

Dat was het intermezzo uit Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni, gespeeld door het Orchestre de Paris onder leiding van Semyon Bychkov. En deze maand is die opera dus samen met de opera Pagliacci te horen bij de Nationale Opera. En voor meer informatie verwijs ik graag naar hun website www.operaballet.nl. Ja, Debussy die noemde zijn Trois Nocturnes een experiment met een enkele kleur. In de schilderkunst noemen ze dat bijvoorbeeld een studie groen of een studie blauw. Debussy had grote bewondering voor impressionistische schilders als Turner en Whistler en ook voor zijn landgenoten Gauguin en Toulouse de Lautrec. Zelf werd hij de grondlegger genoemd van het impressionisme in de muziek. Maar dat vond Debussy maar niks. Volgens hem was dat geen muziekvorm op zichzelf, maar is alle muziek impressionistisch. Muziek is er alleen op het moment zelf, zo is het er en zo is het weer weg.

0: En dat waren de drie nocturnes van Claude Debussy. Bernard Haitink dirigeerde het Concertgebouworkest en het Collegium Musicum Amsterdam.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Wat een heerlijke bewerking van La Montagne van Jean Ferrat op viola da gamba, gespeeld door Ralf Rousseau. En verder hoorde je het Matangi kwartet met daarbij Hein van der Gijn op contrabas. En alles onder leiding van Jurjen Hempel. Ja, het bekendste orkestwerk van César Franck is misschien wel zijn symfonie in D mineur. Het is de enige volwaardige symfonie die hij heeft geschreven. En hij droeg het werk op aan zijn leerling Henri Duparc. En dit is het tweede deel van die symfonie in D klein van César Franck.

En dat was het tweede deel uit de symfonie in D-klein van César Franck. Uitgevoerd door het Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Philippe Hellewegen. Ja, en met de muziek van een andere Franse componist gaan we richting het nieuws van 11 uur alweer. Dit is de ouverture van Pygmalion van Jean-Philippe Rameau.

0: NPO Klassiek. Donderdagmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Donderdagmiddag vanaf 12 uur De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.
1: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 2:30 vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Het weer zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten van het land kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
10: Dit voelt als twee.
9: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
11: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Zometeen een lied van Schumann, een deel uit de derde symfonie van Brahms en een deel van een heel beroemd gitaarconcert, maar dan gespeeld op harp. Ja, dat allemaal later, want we beginnen dit derde uur met de Engelse barokmuziek. Dit is het Concerto Grosso, nummer 1, met de titel After Domenico Scarlatti van Charles Evesen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Maris Jansons speelde het derde deel van de derde symfonie van Brahms. En dat sloot aan op het lied Du Ring an meinem Finger van Robert Schumann. En dat werd gezongen door Anne-Sophie van Otter. En zij werd op piano begeleid door Bengt Forsberg.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: In 1939 begon Joaquin Rodrigo in Parijs te schrijven aan zijn inmiddels zeer beroemde gitaarconcert Concierto de Aranjuez. In zijn beleving leek die rijke Spaanse cultuur te verdwijnen als gevolg van de burgeroorlog die in zijn vaderland woedde. En daarom probeerde hij elementen van die cultuur in deze compositie vast te leggen. Zo verwijst hij in de titel naar het glorieuze verleden van het Spaanse koninkrijk. Aranjuez was namelijk ooit de zomerresidentie van de Spaanse koningen. En Rodrigo woonde daar zelf ook enige tijd. Nou, dit is het eerste deel van dat Concierto de Aranjuez, dan niet op gitaar, maar wel op harp gespeeld door Anneleen Leenaerts.

En dat was een bewerking voor harp van het eerste deel van het concerto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo, op harp gespeeld door Anneleen Leenaerts. En daarbij hoorde je de Brussels Philharmonic onder leiding van Michel Tabachnik.

Lucas en Arthur Jussen speelden Le Jardin Féerique uit Ma Mère Loi van Maurice Ravel. Ja, vandaag is het de geboortedag van Johann Michael Haydn. Hij werd geboren op 14 september 1737. En hij was een jongere broer van de veelberoemdere Joseph Haydn. Hij componeerde voornamelijk kerkmuziek, maar daarnaast ook orgelmuziek, partita's, kamermuziek en ook een 40-tal symfonieën. En we laten nu zijn 14e symfonie horen. Jarenlang werd dit werk toegeschreven aan zijn oudere broer. Maar inmiddels weten we het zeker, dit is toch echt van Michael Haydn.

0: En van Anthony Hedges was dit Debbie's Delight, de vierde van zijn vier dansen voor orkest. En hij dirigeerde zelf RTI Sinfonietta. Zometeen is Karine Lacour er. Die is nog even in gevecht met de koptelefoons.
1: Ik heb de juiste.
0: Je hebt
1: hoor alles.
0: Karine, wat heb je voor ons in petto zometeen?
1: Nou, ik was al heel lang groot fan van Orlinsky. Breakdansende countertenor. Maar hij heeft nu een geweldige actie ondernomen, waardoor ik nog meer fan van hem ben. Wat dat is geweest, ga ik zo meteen vertellen. Maar ik draai er dit bij. Monteverdi. In haar nieuw jasje.
0: Wauw, klinkt echt heel lekker.
1: Ja, dat is goed hoor.
0: Ja. Nou, dat en nog veel meer natuurlijk zometeen in de muziekfabriek. En wij sluiten de klassieken voor vandaag af met het vierde deel uit de suite voor orkest Aus Jotunheim van Julius Röntgen. Nog een hele mooie dag verder.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname van het orkest van de 18e eeuw en dirigent Kent Nagano. Zo heb je Beethoven nog niet vaak gehoord. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docenten ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract. En een paar maanden later startte ze een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze aan een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers uit Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie, 4 jaar geleden, zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden vaker een bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdag kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een staalopstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Klassiek. Tros.
12: Geen wolkje op kruisverheffingsdag geeft een winter van woest gedrag. Lees ik nou, gelukkig zie ik wolken en een zwaan.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Celestine van Camille Saint-Saëns, De Zwaan, door het Arco Baleno Ensemble. Gespeeld. Goeie maandagmiddag. Gefeliciteerd met deze nieuwe week. De middag is net begonnen en dus lunchen we samen op Klassiek de komende 2 uur. Met zometeen veel muziek uit Lord of the Rings. Countertenor Orlinski zingt iets ouds op nieuwerwetse wijze. En ik vraag me natuurlijk af, wat maakt jouw net begonnen middag beter? Zeg het met de NPO Luister-app. We richten de blik op die kleine maar fijne dingen. En dan draai ik heel graag muziek die ik uitkies bij jouw mooi moment. Dus zeg het, spreek het in op die app. Wat maakt je blij?

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Begon de middag beter. Zeg het met de NPO Luister-app. We richten de blik op die kleine maar fijne dingen. En dan draai ik heel graag muziek

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: La Folia met Sophie Dervaux op Fagot. En een concert voor Fagot en Strijkorkest in A-klein speelden zij van Antonio Vivaldi.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, wat zag mijn oog dit weekend. Een van mijn favoriete zangers, countertenor Jacob Jozef Orlinski. Hij is een partnerschap aangegaan, maakt ergens reclame voor. Niet voor een horlogemerk, voor een snelle auto of een koffiecup situatie, maar voor een condoommerk. Ik wist niet dat ik Orlinski nog leuker kon vinden. Het is hierbij denk ik toch gebeurd. En het concept van de reclames is, als ik het goed heb begrepen, want het gebeurt natuurlijk allemaal in het Pools. Orlinski zingt iets dramatisch en zegt vervolgens dat je niet dramatisch moet doen als het gaat over veilig vrijen. Erg goed. Hé, wat kom jij doen?
2: Hello everyone, Jacob Jozef Orlinski here. And you can listen to my music on Music Fabriek.

Oblivion, Monteverdi, Orlinsky deed het op zijn manier. Samen met Alexander Debic piano en Wojciech Guminski op bas. Martin Ulanowski op drums. Ton Ebt, dit maakt me blij. Moet echt in de top 400 hoor, straks.

0: Concerning Hobbits uit The Lord of the Rings. De muziek van Howard Shore door het London Philharmonic Orchestra gespeeld. En daarvoor hoorde je het Dragon Quartet met het Scherzo. Het tweede deel uit het strijkkwartet nummer 2 van Alexander Borodin.
1: Mooi moment.
0: Ja, ik kreeg laatst weer een mailtje van iemand die zei... wat is dat toch voor leuk liedje, dat Hadi Hadi. Maar ze zingen Happy Happy. Het komt uit Aces in Galatia van Handel, mocht je het ook willen opzoeken. Want dit is altijd het begin van deze rubriek. Mooi moment, waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door vandaag? Zeg het met de NPO Luister-app. Dan zoeken producer Julia en ik er muziek bij. Klaas, die stuurt een... foto van een trapje, och, tegen een boom. Lekker ontspannen appels plukken van onze boom. Heerlijke Elfstar. En Lex die schrijft, ik was bij het openingsfeest voor het 16e lustrum van Proteus Roei. En wat hadden ze als muzikaal intermezzo? Een heus live strijkkwartet op het podium in de open lucht. En je gelooft het niet. Toen ze begonnen te spelen was het direct muisstil. En dat voor een groep van honderden Delftse studentenroeiers. Wat een goed verhaal. Tot slot, hoi Karin, ik maakte vanochtend voor de buitenbejaarde gym begon deze foto van de mooie blauwe lucht met een hogerop paal. Hogerop, rustig aan, steeds hogerop met deze symfonische klanken van Max Boeg.

0: tweede en derde deel uit de derde symfonie van Max Bruch. Je hoort het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Kurt Mazur. En Max Bruch schreef deze symfonie, zoals hij zelf aangaf, op basis van materiaal uit zijn friste en gelukkigste jeugdjaren. Hij dacht er ook over om het Op de Rijn als ondertitel te geven. En stopte er een gezonde dosis thuisland, in zijn geval Duitsland, nostalgie in.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Sopraan Julia Temenzato en Lucille Richardot, mezzosopraan, zongen bij Ensemble Resonance. O Clemens van de Spaanse componist Joan Rossell. Daarvoor speelde Dimitris Soukaras op gitaar en milonga van Jorge Cardoso. De Westenwinden, de Westerlies, het is een brass band, koperkwartet uit New York. Twee trompetisten, twee trombonisten die graag vette funk spelen, maar ook gospelsongs in eigen uitvoering brengen. En Charles Ives op hun repertoire hebben staan. Eclectisch ten top. Ik laat heel graag horen aan je van ze de track Dover. Joyful and beautiful, schreef iemand op het internet over deze muziek. En zo is het.

New Yorkse blazers spelen een Engelse kustplaats, Dover, van de Westerlees, hoorde je. En dit is Spaanse pracht.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400, hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september. En de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige dood en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaardprocedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen terug naar Nederland gekomen. En vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegen aanreed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docent die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Sint-Farma is overleden. Ze was Kamerlid voor GroenLinks van 1994 tot 2001. Ze kwam in opspraak nadat ze had gezegd dat ze aan een terminale ziekte leed. Maar dat bleek niet zo te zijn. Later bood ze haar excuses aan en zei ze dat ze psychische problemen had. Tara Sint-Farma werd 78 jaar. 2 frietbakkers uit Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie, 4 jaar geleden, zijn ze met hun mobiele frietkar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden frietjes uitgedeeld en snacks. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. In Noord-Brabant is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vader in Polen heeft vermoord. De man van 31 was al een tijdje op de vlucht. Polen had om zijn arrestatie gevraagd. De man was aan het werk in Dinteloord. In Polen kan hij levenslang krijgen. Om de problemen met het overvolle stroomnet aan te pakken en doordat meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Dat verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Het weer wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het wordt 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Morgen zon. Het wordt warm met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Wat dacht je van Japan?
4: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big 5 spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
3: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
4: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Van Willy Wonka tot Frankenstein. Gene Wilder werd beroemd met onvergetelijke filmrollen. Maar achter de komiek schuilt een kwetsbare en zoekende man. Gene Wilder, achter de lach. Het portret van een onverwachte Hollywoodster. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app. En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
9: Met zo van Beethovens derde een Tsjechisch jongenskoor. Maar eerst rollen we de middag in met het Radio Kamerorkest.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het Radiokamerorkest speelt het Rondo uit symfonie nummer 5 van Johan Wilhelm Wilms. Wat fijn dat je erbij bent, dat je luistert op deze net begonnen maandagmiddag even over enen. De Muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma. En zometeen alle aandacht voor maakruimtevoorcreativiteit.nl. Een grote oproep is er afgelopen zaterdag gedaan. En ik sluit me daar graag bij aan zometeen. Na de broodnodige middagrust in Kliet, Stilwoud uit het Boheemse Woud van Antonín Dvořák.

0: Han Chang op cello bij het Philharmonia Orchestra. Stil Woud speelden zij van Antonin Dvořák.
1: Goed idee!
0: Een oproep voor meer creativiteit in de klas. Een heel goed en ook belangrijk idee. Meer muziek in de klas. En 4 mede-culturele organisaties deden afgelopen zaterdag een oproep aan politiek en bestuurlijk Nederland. Naar aanleiding van dat veelbesproken PISA-onderzoek. Waaruit blijkt dat de prestaties van schoolkinderen op taal, rekenen en natuurwetenschappen niet zijn verbeterd. En de leesvaardigheid opnieuw is gedaald. Het laagste niveau in 26 jaar. is aangetikt. En extra investering in taal en rekenen hebben niet geholpen de afgelopen jaren. En dus zegt meer muziek in de klas, zet in op brede ontwikkeling van kinderen. Investeer in creativiteit. Want kunst en cultuur verbeteren het taal- en rekenonderwijs. Je werkgeheugen, je taalontwikkeling en je motivatie varen er wel bij. Het draagt dus bij aan welzijn. En als je je fijn voelt, leer je beter. En daar horen ook bij zelfvertrouwen en leren om fouten te maken. Kortom, essentieel voor je ontwikkeling, kunst en cultuur. Je kan meer over deze supergoeie actie lezen en ook je steun laten blijken op maakruimtevoorcreativiteit.nl. Terwijl je luistert naar deze jonge zangers.

Was het nou de Moldau? Ja, zeker was het de Moldau van Smetana, maar dan in gezongen versie door het Tsjechisch jongenskoor Boni Poeri.

Franz Schubert schreef deze pianosonate nummer 21. Het derde deel daaruit hoorde je gespeeld door pianist Rian de Waal. En zometeen hoor je de nieuwe muziekfabriek hit van de week. Komt ook van een pianiste en componiste, Unieke Tenzil. Jong en aanstormend, maar eerst een blaasquintet. Muziekje van Jacques Ibert.

0: Quintet speelde het Allegro uit de Stukken voor Blaasquintet van Jacques Ibert.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Anton Stepanovich Arensky, een Russische componist, pianist en docent uit de late romantiek. Hij studeerde aan het conservatorium van Moskou, maar werkte er al snel ook als leraar, student en docent tegelijk dus. En Arensky was een groot bewonderaar van Tchaikovsky. Het was zijn grote idool en toen Tchaikovsky overleed, raakte dat Arensky diep. Hij schreef een eerbetoon, variaties over een thema van Tchaikovsky. Oorspronkelijk schreef hij die ode als langzaam deel voor zijn tweede strijkkwartet. Die versie hoor je op de achtergrond. Maar het werk werd zo geliefd dat hij het later bewerkte voor strijkorkest. Nieuw Sinfonietta Amsterdam speelt Tchaikovsky door Arensky.

0: nieuw. Sinfonietta Amsterdam. Onder leiding van Lev Markies speelden ze variaties over een thema van Tchaikovsky. Muziek van Anton Stepanovich Arensky.
1: Hit van de week.
0: Unieke Tensel. Het is een 28-jarige, keihard aan de weg timmerende Indonesisch-Amerikaanse componiste en pianiste. Een jaar geleden kwam haar debuutalbum uit, The First of Everything, met daarop muziek die haar eerste keren verklankt. De eerste keer dat ze iemand verloor, de eerste keer dat ze een orkest live hoorde spelen. Een muzikaal dagboek noemt ze het zelf. En ze schreef de muziek zelf, orkestreerde het zelf en speelt ook de piano samen met het Deutsches Symphonieorchester Berlin. Ik laat je heel graag van die cd de track Pink Sakura horen over de eerste keer dat ze kersenbloesem zag. Wij van de Muziekfabriek zeggen, het is een hit.

Deutsches Symfonieorkester Berlin met Unika Tenzel op piano. Zij schreef deze muziek Pink Sakura over de roze kersenbloesem. De muziekfabriek hit van deze week.

0: Avital op zijn mandoline en met zijn ensemble Between Worlds. Alessia Tondo zong Tarantella di Sanicandro en afgekort is dat Tarantella di Sandro.
1: Of Sunny. Ja, je mag ook wel Sunny zeggen hoor.
0: Sunny, tegen jou?
1: Ja, dat zeggen andere mensen ook wel eens.
0: Oh ja, Sunny?
1: Ja.
0: Neem meteen een Sunny.
1: Ja, dat mag ook.
0: Oh ja. Sunny.
1: Ja, grijze wolken boven Hilversum, maar voor de rest een zonnig gemoed bij deze jongen. We gaan weer 3 uur mooie muziek beluisteren. Brahms, Saint-Saëns, Bach, Svensson en Sibelius.
0: Ach, nou, ik kan er niks aan toevoegen. Behalve dan misschien van Beethoven, klein stukje. Ja, scherzootje, grapje.
1: Toch iets toevoegen.
0: Veel plezier met Sander bij Maatwerk.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek.
1: Deze week het Requiem van Gabriel Fauré. Het wiegelied van de dood.
2: Beetje drama is je niet...
1: Zonder drama geen leven wat mij betreft.
2: Nou ja, kijk, drama hebben we wel in het Requiem van Fauré, maar toch klein.
1: Klein.
2: Dus, hij kiest echt voor een andere vorm. En dat is denk ik wat we deze aflevering van de podcast gaan ontdekken.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Ster. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheid moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massa-donor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland, kondigt vakbond FNV aan. Daarmee protesteerden ze tegen een cao die vakbond CNV en medewerkersorganisaties Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt het werk door schoonmakers neergelegd. In ziekenhuizen wordt niet gestaakt. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Morgen zon en warm met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdag kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
3: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
5: leden van de Staten-Generaal,
4: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
6: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
4: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
7: Leve de koning!
4: Wie luistert, weet meer.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
7: Leve de koning!
4: Wie luistert, weet meer.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek.
2: Max.
5: Goedemiddag. Zeg je Finland, dan zeg je metalmuziek. Dirigent Osmo Venske, die weet er alles van. Zijn zoon Olli speelt in de metalband Turisas en smeert zichzelf elk concert in met bloed.
2: Maatwerk.
5: Ja, nepbloed, hè. Wel te verstaan, nepbloed.
2: Met Sander Zwiep.
5: Anders zou Osmo van zijn stokje gaan.

0: à la Marcia, het opgewekte deel uit de Karelia-suite van Jean Sibelius door het symfonieorkest van Lahti, onder leiding van Osmo Wenske. De appel valt niet ver van de boom, zeggen ze wel eens. Dit is de band van de zoon van Osmo. Ja, daar speelt Olly viool in en ja, met drums en gitaar. Ik weet niet wat Osmo daarvan vindt.
1: Bestemming.
0: Wij pakken de doordeweekse draad weer op. Het is maandagmiddag, fijn dat je luistert naar Maatwerk. Wij zoeken een plaats in Nederland. Als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. Gelimiteerd uitgebracht. Eind van het jaar is die gewoon op, weg, komt niet meer terug. Dus doe mee. De hints van vandaag zijn caféterras bij nacht, Nederlands Tegelmuseum en Roemeense paarden in nood. Eclectische hints. Wat is de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Caféterras bij nacht, Nederlands Tegelmuseum en Roemeense paarden in nood.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Eten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Café Terras bij Nacht, Nederlands Tegelmuseum en

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Die zwei blauwen augen uit de lieder eines fahnen gezellen van Mahler door het Chimaira-trio. Met aan het klavier de vriend van de show, mag ik wel zeggen, de briljante pianist en organist Laurens de Man, die vandaag jarig is. Ja, dit eindigde dan op een mineur akkoord, maar Laurens, ik hoop dat je een zeer majeure dag hebt en van harte een prachtig nieuw levensjaar gewenst. Op zwart-wit foto's is het niet te zien, maar Brahms schijnt helder blauwe ogen gehad te hebben. Die zwei blauwen ogen, die had Brahms dus zelf ook. En dat blauw is wel toepasselijk bij Ein Deutsches Requiem. Het is muziek voor nabestaanden, voor wie zich overschaduwd voelt door donkere wolken van verdriet. En waar Brahms dan troost als een stormwind die het zwerk van wolken verschoont en je weer laat lopen in het licht van de zon aan een helderblauwe hemel.

0: gespeeld door iemand met prachtige blauwe ogen, Hélène Grimaud. Andante Moderato, dat was de toevoeging bij Intermezzo opus 117 nummer 1 van Johannes Brahms. Daarvoor uit zijn Deutsches Requiem, Wir lieblich sind deine Wohnungen, door het Bergen Philharmonisch Orkest en koor onder leiding van Edward Gardner.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Ja, Brahms en Grimaud dus allebei in het bezit van blauwe knikkers in de oogkassen. 70% van de Noren is ook in het bezit van blauwe ogen. En de meeste blauwoogigen vinden we verder in Estland, Finland en dan gevolgd door Zweden. In mijn Zeeuwse verleden hoorde ik vooral de achternaam Bruinogen. Die kom je daar nog wel eens tegen, Bruinogen. Kwam vast ook door de Hugenoten, de Franse invloeden, Frans bloed met bruine ogen misschien. Saint-Saëns, ook Fransman. Zijn oogkleur is niet gedocumenteerd. Volgens het internet was dat geen noemenswaardig punt voor de biografen van Saint-Saëns. Maar je kunt me vertrouwen op mijn blauwe ogen, die eigenlijk groen zijn, dat dit een prachtige uitvoering is met Noorse muzici Truls Mørk op cello. Muziek van Saint-Saëns.

Cellist Trolsmörk en het orkest van het Noorse Bergen onder leiding van Neeme Järvi. Het tweede en derde deel uit het eerste celloconcert van Camille Saint-Saëns. Dit is de Siciliana uit een sonate in S-groot van Bach door German Brass.

Oorspronkelijk een sonate voor fluit en klaverzimbel. Hier met heel wat meer decibels. De mensen van German Brass met Siciliana van Johann Sebastian Bach.

0: kerstmuziek.
1: Ja, als iets een wondermiddel is, een duizend dingen doekje, dan is het wel muziek. Want muziek verheft, verlicht, relativeert, versoepelt en geeft kleur aan ons leven. Gelukkig delen talloze muziekdocenten die mening. De mensen die een toekomstige generatie muzici opleiden, broodnodig zijn ze. Elke maandagmiddag geven wij podium aan zo'n held of heldin. En de heldin van vandaag is Emma Rekers.
2: Goedemiddag, mijn naam is Emma Rekers. Het schijnt dat ik als kind altijd aan het zingen was. En had ik het geluk dat er op school dagelijks werd gezongen. Ik zong in het Nationaal Kinderkoor en deed de opleiding docent muziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Sindsdien zing ik, nu 20 jaar, met mensen, jong en oud. En daarvoor voel ik mij ontzettend dankbaar. Graag lees ik een brief voor die ik kreeg na project Zonnestemmen van afgelopen juni. Samen zingen als medicijn. Jij als zangdokter en wij die zingen op voorschrift. Liedjes die helen, geheugen en concentratie trainen, ons lijf even reset, de ademhaling reguleert. Liedjes voor een moodboost. We lachen en laten los. Zo anders, in de best mogelijke zin, dan mijn medisch-klinisch behandelings- en revalidatieplan. Even geen palliatieve patiënt zijn die verdwijnt in kille data, grafieken en medische dossiers of als proefkonijn in studies. Even weer een gewone mens mogen zijn, iets nieuws leren. Mogen feilbaar zijn en verbinden met andere warme, gewone mensen. Even weer menswaardig, zonder de stigma's, de chronische zieken, zonder economische waarde. Dit keer geen ziekenhuis of revalidatiecentrum, maar een concertgebouw. We zijn samen creërende wezens. We zoeken en verbinden. En zo krijgen we weer menselijke waarde. Geen enkele behandeling is er tot nu toe in geslaagd om zoveel extra levenskwaliteit toe te voegen. En hopelijk ook wat extra tijd. Als niets meer helpt, geef ons dan cultuur. Zo blijft de hoop bewaard.

0: Ja, prachtige werk van Johan Merks, lid van Amoroma. Een Vlaams gezelschap dat zich bezighoudt met nieuwe oude muziek. Zo kun je het wel zien. La Cara Originale, zo heette dit stuk. Aangedragen door Emma Rekers. En daarvoor hoorde je haar spreken over hoe haar muzikale handreikingen het leven van een ander echt kunnen veranderen. Bezig zijn met muziek, met stemmige klanken. Prachtig werk. EmmaRekers.nl, daar vind je meer informatie. En ja, wie horen wij komende week, Emma?
1: Met veel plezier introduceer ik voor volgende week Hanne van de Vrie. Ik heb veel samengewerkt met Hanne. En ook allebei op ons eigen spoor naast elkaar. Ze is iemand met een groot hart en weet de dingen goed te verwoorden. Dat is iets wat ik in haar bewonder.
0: We gaan het meemaken volgende maandag Hanne van de Vrie in Toekomstmuziek. Het komend uur muziek van Tchaikovsky, de Pathetiek. En werken van Silvestrov, Ten Holt en Ham.

0: NPO Klassiek. Donderdagmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Donderdagmiddag vanaf 12 uur De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt, veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde ook dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat het niet meer zal gebeuren. Ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkering moeten van tafel. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanochtend in Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking, daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Morgen zon en warmer met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Van Willy Wonka tot Frankenstein. Gene Wilder werd beroemd met onvergetelijke filmrollen. Maar achter de komiek schuilt een kwetsbare en zoekende man. Gene Wilder, achter de lach. Het portret van een onverwachte Hollywoodster. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR, NPO 2.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
8: Ja.
9: En wat houdt maatwerk dan in?
10: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, muziek die zo robuust en vanzelfsprekend klinkt, dat die net zo goed destijds bij die enorme inslag van die meteoriet in Yucatan, dat die ook al als soundtrack had geklonken. Jurassic Park van John Williams. Per gelegenheid van de geboortedag van Sam Neill, de acteur die Dr. Alan Grant speelde in Jurassic Park 1. Hij overleed begin juli dit jaar.
1: De bestemming.
0: En dat is een plaats in Nederland. Als je die raadt, maak je kans op onze gelimiteerde draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En dat is dus geen grap. Eind dit jaar zijn ze allemaal op en vergeven. We hebben er voor deze week sowieso nog één. En de hints van vandaag zijn caféterras bij nacht, Nederlands Tegelmuseum en Roemeense paarden in nood. Wat is die bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Caféterras bij nacht, Nederlands Tegelmuseum en Roemeense paarden in nood.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Een van de drie karakterstukken, opus 33 van Gerard Ham, Duits-Nederlands componist. Camille Boomsma speelde hier aan de piano. In 2021 kwam Camille met een album waarin hij nieuw leven blies in die muziek van Gerard Ham. En nu is er een tweede cd, Unforgotten. Deze pianist Camille die zet op Unforgotten zijn herontdekking van deze 19e-eeuwse componist voort. Warm aanbevolen om eens te duiken in die prachtige pianocomposities via npoklassiek.nl. Het is het album van deze week.

0: Gwyneth Wentink speelde een transcriptie die Jeroen van Veen maakte van aforisme nummer 2 van Simeon ten Holt. Je hoort canto ostinato op de achtergrond al ergens glinsteren. Die aforisme die je hoorde heeft de bijnaam een oude melodie. Na testament, Zapovit van Valentin Silvestrov. Zapovit betekent letterlijk testament of laatste wil. En Silvestrov die baseert het koorwerk op het gelijknamige gedicht van Taras Svetchenko. Even goed zeggen, een belangrijk dichter en nationaal icoon van Oekraïne. Svetchenko schreef het in 1845 als een oproep tot vrijheid en als doorvoeld testament aan het Oekraïnse volk. Het Let's Radiokoor voerde het uit onder leiding van Sikwarts Klava.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ja, het is nu Oekraïne en destijds was Tchaikovsky ook al in die contraien te vinden. Op het landgoed van zijn mecenas Nadezhda von Meck. Dat was op zo'n 100 kilometer van de grens met Roemenië. Daar in het land waar hij zoveel mooie momenten beleefde met of soort van met. Ze waren dan niet altijd bij elkaar, maar wel bij elkaar in de buurt. Met zijn Nadezhda die heel veel muzikaals mogelijk maakte voor Piotr Ilyich. Dit is van later in zijn leven de 6e symfonie, de Pathetiek, de delen 2 en 3, toonhalorkest uit Zürich onder leiding van Paavo Järvi.

Het toegestane applauspunt in de zesde symfonie van Tchaikovsky. Hierna volgt de finale, maar die is toch heel anders van stemming. Minstens even mooi. Delen 2 en 3 hoorde je hier uit de Pathetiek, toonhalorkest uit Zürich onder leiding van Paavo Järvi. En die titel Pathetiek die is niet van Piotr Iljitsch zelf, maar van zijn broer Modest. Die zei, je moet hem Patetichetskaya noemen. Gepassioneerd, vol emotie, hartstochtelijk. Nou, dat klopt wel bij deze muziek. En van deze pathetiek naar die andere bekende, een pianosonate van Ludwig van Beethoven met die bijnaam. Die was dan weer verzonden door zijn muziekuitgever. Die zei, Ludwig, dit is zulke meeslepende, tragisch sonore stuf. Ik noem hem pathetiek. En Ludwig zei, uitstekende keuze.

Igor Levits met die monumentale pathetiek. Sonate nummer 8 van Ludwig van Beethoven, de delen 2 en 3. Op weg naar nog een uur maatwerk met onder meer de Arlésienne-suite van Georges Bizet en muziek van Robert Stolz. Gezellig, fijne, weldadige herfstsferen. En muziek van Max Richter om eventjes bij te komen van deze hectische maandag misschien. Dit is nog tot besluit van dit uur muziek van Rogier van Otterloo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname van het orkest van de 18e eeuw en dirigent Kent Nagano. Zo heb je Beethoven nog niet vaak gehoord. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag. Met natuurlijk de rijtour. De troonrede.
4: Leden van de Staten-Generaal.
3: De balkonscène. De overhandiging van het koffertje.
5: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
3: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
6: Leven de koning.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
3: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
6: Leven de koning!
3: Wie luistert, weet meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Het is ook niet duidelijk hoe het privévliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is wel een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen wel zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd, maar andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar weer af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdag kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord?
7: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Als je in de klassieke muziek iets met pastoraal hoort, is het vaak heel relaxed, heel herderlijk, rustige klanken. Wilderig, lieflijk. Nou, dit was toch wel een herder met wat energiedrankjes op, volgens mij. Klap, boem, bliksemflitsen. Pastorale suite van Chabrier met de Wiener Philharmoniker onder leiding van John Elliott Gardner.
1: De bestemming.
0: Een plaats in Nederland. En als je die raadt, maak je kans op onze weekprijs. De draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn caféterras bij nacht, Nederlands Tegelmuseum en Roemeense paarden in nood. Wat is dan de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Caféterras bij nacht, Nederlands Tegelmuseum en Roemeense paarden in nood.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

anti-oorlogsmuziek van Max Richter uit The Blue Notebooks on the Nature of Daylight. Een uitvoering door het Jazz Killam Ensemble. En in het daglicht, in daylight, kun je genieten van de natuur, die heel vroeg herfstige trekjes begint te krijgen. En als het zonlicht er mooi op schijnt, dan zie je misschien ook nog wel een bloeiende roos. Over die laatste bloeiende roos, ja, daar zijn boeken, films, toneelstukken, muziek over geschreven en op gecomponeerd. De bloeiperiode van die roos, lees ik, loopt zo'n beetje van eind mei tot, bij de meest extreme soorten, diep in de herfst. Doorbloeiende rozen die kunnen na de zomer een tweede en soms derde bloeiperiode beleven, tot in oktober en zelfs begin november. Dus

0: Ja, Richard Strauss die op zijn dooie akkertje eventjes over de heide wandelt. En dan in de laatste seconde ineens zich rotschrikt van een wolf die je opdoemt uit de mist. Maar die wolf die koos dan weer het hazenpad. Dus het liep goed af. Heidebild uit de Stimmungsbilder van Richard Strauss door Guillaume Bellon gespeeld. Wat hou ik toch van deze componist, geweldig. En na de stem van Thomas Hampson, Auf der Heide blühen die letzten Rosen, muziek van Robert Stolz. Herfstige klanken bij de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Frans Welsermeust.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En na deze muzikale heideroosjes gaan we verder met kunstige klanken van Georges Bizet. Uit zijn Arlésienne-suite hoorde je de delen 1, 2 en 4. Straks hoor je het carillon bijeren en dan weet je, nou, dan komt Sander zo meteen weer doorheen, want dan is hij klaar. Met het orchestre de l'Opéra Bastille. En de verschillende schilderijen van Vincent van Gogh, die hij maakte in Arles, die hangen dan weer in het museum in de bestemming van vandaag.

Het Orchestre de l'Opéra Bastille onder leiding van Myung Bong Chung met de delen 1, 2 en 4 uit L'Arlésienne, de orkestsuite van Georges Bizet. En deel 4 dus dat carillon, een beetje klokgebeier voor wie de klok al heeft horen luiden, maar nog niet weet waar de theepot hangt, op weg naar de bestemming waar we zo meteen aankomen. Hier nog kleine hint. Zeukend Leise, Ständchen van Schubert, met de stemmen van het Zweeds Radiokoor, Bengt Voersberg aan de piano en soliste mezzosopraan Anne-Sophie von Otter.

aarzelend, zachtjes maar loepzuiver gezongen Zeugend leise van Schubert met Anne-Sophie van Otter en Bengt Voorsberg aan de piano, plus de vrouwenstemmen van het Zweeds radiokoor.

0: de bestemming.
1: Je hoort me eventjes pauzeren, hè, na Anne-Sophie van Otter. Ja, goed. De hints waren café-terras bij nacht, Nederlands Tegelmuseum en Roemeense paarden in nood. Dagfinalist is geworden Frits Senden uit Tilburg. Hoi Sander, zegt Frits. Hoi Frits, zegt Sander. Jullie draaiden John Williams en ik moest al mijmerend denken aan mijn vrouw Janneke. Ze is violiste en heeft bij een 4 mei herdenking een keer Schindler's List gespeeld. Die herdenking was in Otterlo. Toen ik daarna Tegelmuseum hoorde, ook daar gevestigd, wist ik dat dat de bestemming moest zijn. Nou ja, toeval bestaat niet, zeggen ze wel eens. Knipoog van Frits. Het moest zo wezen, Frits. Je maakt dus nu kans op onze weekprijs. En wat betreft die Roemeense paarden. Stichting Roemeense Paarden in Nood initieert en ondersteunt projecten die het welzijn van werkpaarden in Roemenië verbetert. De stichting is gevestigd in Otterlo. Met zijn bos en heiderijke omgeving, lekker fietsen met de wind door je haren. Hier is het Liedje van de Wind van Jules de Korte. Gezongen door Frits Lambrechts in een arrangement van Rogier van Otterlo.

Het liedje van de wind is schuchter, romantisch en nuchter. Het zingt in allerhande talen, de mooiste verhalen. Over west en over oost, over droefenis en troost. Over dood en overleven, over falen en vergeven. Het vertelt ons dag en nacht, van de zwakheid en de kracht. Van het vuur dat nooit wil branden, van de hoop die nooit zal stranden.

en tegelijk inconsequent. Het is onstabiel en rustig, vredelievend en vechtlustig. Het is koud en warm en koel, spijkerhard en vol gevoel. Te triomfantelijk en te treurig, te monotoon en te veelkleurig.

Het is niet onherbiedig van, maar dit is namelijk gewoon de fade-out op de plaat. Deze dartele strijkers van het Metropoolorkest onder leiding van Rogier van Otterloo. En je hoorde Frits Lambrechts met het liedje van de wind, muziek van Jules de Korte. Hierna het podium met Hans Hofmans. En in Maatwerk is na dit liedje van de wind nog het laatste woord aan schrijver Theodor Storm. Die zei, het grootste dat de mens gegeven wordt, is dat het in zijn macht ligt om onbeperkt lief te hebben.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september en de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400, natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon, het wordt dan warmer. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
5: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
8: Het is ruim 4:05. Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van maandag 14 september. Met onder meer in deze uitzending: zaterdag trapte de matinée het seizoen af met een grootse uitvoering van Die Tote Stad, opera van Korngold. Later in de uitzending een greep uit de recensies. Gisteren viel de Nationale Opera in de prijzen op het theatergala in de categorie Jeugdtheater. Thomas Drissen vertegenwoordigt morgen de cultuursector op Prinsjesdag. Waar let hij op in de nieuwe plannen van het kabinet? We vragen het hem zometeen.

0: een van de stukken uit Verlorene Lieb van de Duits-Nederlandse componist Gerhard Hamm door pianist Camille Boomsma. Het is plaat van de week, album van de week. Op de website npoklassiek.nl kun je hem helemaal beluisteren. Prinsjesdag, morgen is het zover. Het kabinet presenteert de nieuwe begroting. Het gaat veel over de veiligheidsbijdrage, over box 3 en ontwikkelingsgelden. Maar er staan natuurlijk ook plannen in die de cultuursector raken. Thomas Drissen volgt Prinsjesdag op de voet. Hij is directeur van de Creatieve Coalitie, de koepelvereniging die opkomt voor alle werkenden in de creatieve sector. Van theater tot klassieke muziek. Thomas Drissen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Prinsjesdag betekent een nieuwe begroting die verschillende kanten uitgelekt is. Heb je hem al?
1: Nee, dit keer heb ik hem nog niet van tevoren kunnen inzien. Ook voor ons is het nog even afwachten.
0: Goed.
1: Morgen.
0: Ja, waar ga je morgen op letten? Is dit jaar spannend voor cultuur? En ja, denk het aan ons, klassieke muziek in het bijzonder?
1: Ik ga op drie zaken letten. Allereerst ga ik letten op de koopkracht van ons allemaal. Dus de koopkracht, wat hou je volgend jaar aan het einde van de dag en aan het einde van de maand over in de portemonnee? En dat is met name voor ZZP'ers is dat toch interessant om te kijken van, goh, zijn er niet nog ergens verkapte lastenverzwaringen of niet? Het tweede waar ik op ga letten is bezuinigingen of investeringen. Dus zijn er nog nieuwe bezuinigingen die ze ergens op een pagina hebben geïntroduceerd? Of komen er zelfs misschien wel extra investeringen in de sector? En het derde waar ik op ga letten specifiek, dat is de btw-vrijstelling voor componisten onder andere en journalisten. Want daar kregen we afgelopen zomer wat signalen dat dat wellicht een lastenverzwaring zou worden. Dus dat is hetgene wat ik morgen meteen ga checken.
0: En dat is ook de boodschap die je morgen in Den Haag wil gaan uitdragen? Of is er meer wat je wil gaan vertellen?
1: Nou, mijn boodschap aan de politici morgen is dat een volle zaal prachtig is, maar dat muzikanten en makers niet kunnen leven van alleen applaus. Dus dat als je een duurzame, bloeiende culturele en creatieve sector wil hebben, dat je dan ook echt moet investeren in zowel de sector zelf, het omveld, als ook de tarieven en de salarissen van mensen die in die sector werken.
0: Ja, nou ja, daarover gesproken. Je nam deel aan een panelgesprek voor het weekend bij Festival Gaudiamus over fair practice. Dat iedereen in de cultuursector genoeg betaald krijgt. En waar ook collega's uit Oostenrijk en Ierland. Heb je ideeën opgedaan tijdens dat panelgesprek waar ze ook in Den Haag naar zouden moeten luisteren?
1: Ja, ik vond het inspirerend om te zien dat fair pay, fair practice, eigenlijk dus gewoon een eerlijke betaling en vergoeding, dat dat niet alleen een beweging is hier in Nederland, maar eigenlijk Europa breed. En dat we op sommige vlakken misschien ook wat voorlopen, maar op andere vlakken ook gewoon heel veel van elkaar kunnen leren. En dat vond ik echt inspirerend aan dat panel.
0: Kun je iets specifieks noemen? Waar kunnen we van wie en wat kunnen we leren?
1: Nou, de cultuurverschillen, als je het dan politiek bestuurlijk hebt, die kwamen ook wel naar boven. In Oostenrijk bijvoorbeeld, mijn conculega, die gaf aan dat de VRP-richtlijnen, dat zijn eigenlijk richtlijnen waarin wordt vastgesteld wat nou een eerlijke vergoeding is, dat daar in Oostenrijk binnen 6, 7, 8 maanden, dat ze het daar wel over eens waren. Nou, hier in Nederland is dat toch, heeft dat een iets ander tempo en heeft het iets meer dat poldertempo waar we zo bekend om staan.
0: Zij hebben bergen, wij hebben polders. Hè? Dus we doen er altijd wat langer over. En ik begrijp ook dat Ierland, daar is een basisinkomen voor kunstenaars. Kijk je daar met jaloezie naar?
1: Ja, correct. 2000 kunstenaars krijgen iedere maand daar ongeveer 1.500 euro van de overheid om zonder tegenprestatie. Dat was ook inspirerend. Ook iets waar veel Europese landen wel toch ook wel een beetje jaloersmakend naar kijken. Van, goh, is dat dan het lichtende voorbeeld? En mijn conclusie tijdens dat panel was eigenlijk dat dat een hele mooie aanvulling is. Maar dat dat niet betekent dat je niet alsnog moet werken aan die betere betalingen en betere vergoedingen. Want het komt er echt bij. In plaats van dat het natuurlijk niet iedere muzikant en niet iedere maker die wil ook in zo'n basisinkomen zitten. Die willen wel gewoon een eerlijke vergoeding voor hun werk.
0: Precies, beloond worden voor wat je echt doet. Ja, mijn vader was beeldend kunstenaar in de jaren 70, 80, 90. En je had toen de BKR. Dan werd je ondersteund door de staat en dan werd je beeld, of hij was beeldhouwer, of een kunstwerk, dat werd dan opgekocht. En het eindigde dan in de kelders. Het was zijn eer ernaar, hij wilde het absoluut niet. Hij wilde precies datgene wat je nu net zegt. Dat je beloond wordt voor datgene wat je als creatieveling, als kunstenaar, wat je maakt. En dan ben je er ook nog achter gekomen dat in Oostenrijk een onderwijscrisis is in de klassieke muziek. Is die parallel met Nederland?
1: Ja, nee, trouwens, nee. In Oostenrijk heb je ook heel veel conservatoria, dat hebben wij in Nederland ook. Maar waar onze conservatoria inmiddels vol zitten met buitenlandse studenten, of in ieder geval niet Nederlandstalige studenten, dat betekent dat we...
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: Wat je als creatieveling, als kunstenaar, wat je maakt. En dan ben je er ook nog achter gekomen dat in Oostenrijk een onderwijs...

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Ja, zonder werk daar zitten. Dus grappend zeiden we eigenlijk tegen elkaar van, goh, moeten we die muziekdocent in Oostenrijk, die duimen zitten te draaien thuis, niet gewoon een cursusje Nederlands geven? Want Wij komen ze echt hier in Nederland tekort.
2: Ja, zou een idee zijn. Dat is goed, die contacten dus met collega's in het buitenland. Thomas Dressen, op naar Den Haag. We zijn heel benieuwd naar wat je te horen krijgt, de bevindingen. Dus we horen heel graag de komende dagen van je, waar je allemaal achter bent gekomen.
1: Graag gedaan.
2: Ja, bedankt. Thomas Dressen, Creatieve Collect Coalitie, is hij directeur van. En we volgen dat natuurlijk met op de voet de komende dagen. Nederlandse muziek van Gerhard Hamm hebben we gehad, Camille Boomsma. Dit is Unico Wilhelm van Wassenaar, Nederlandse barokcomponist, door het Amsterdam Barokorkest onder leiding van Ton Koopman.

0: Concerto Armonico, nummer 6 van Unico Willem van Wassenaar, Hollandse trots uit de barok. Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman. Nu 6:10, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Dennis Mooi.
1: Een hele goede middag. Er staat 400 kilometer file nu. Het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Zo staat op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. 9 kilometer file tussen Waardenburg en Culemborg. Dat komt door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar je hebt nog wel een uur vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Het ensemble Chanteclair met muziek van de 14e eeuwse meester Guillaume de Machaut. Belangrijk componist uit die tijd. Hij schreef een mis, de Mes de Notre-Dame. Die hebben ze ook opgenomen, deze plaat. De eerste volledige mis, meerstemmig. En Hoofse Liederen, hier zo'n liefdeslied. Een onbereikbare liefde natuurlijk. Voor de troubadour die langskwam bij de slotvrouwen. Met drie teksten dwars door elkaar heen. Eentje is De Bon Espoir en de tweede is Puis que la douce roussée, Guillaume de Machaut. Prachtig gedaan. Dit is een nieuwe opname, bekende terrein van de opera Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Ivan Fischer leidt zijn Budapest Festivalorkest met een cast met topsolisten. Eerst maar even de ouverture.

De ouverture aan het begin van de opera Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart, Budapest, festivalorkest geleid door Ivan Fischer, gloednieuwe opname. Gisteravond werden de VSCD toneelprijzen weer uitgereikt, bekend van de Theodors. Onder de prijzen ook de Gouden Krekel, een prijs voor de meest indrukwekkende productie in het jeugdtheater. Die ging naar de voorstelling Donnie van de Nationale Opera met het Poldertheater, die het afgelopen seizoen tientallen uitvoeringen beleefde. Plot en muziek zijn losjes gebaseerd op deze opera van Mozart, Don Giovanni. In Donnie is Don Juan niet langer een wellustig hoveling, maar een middelbare scholier. Hopeloos probeert Donnie het nieuwe meisje in de klas te versieren. Ze is net nieuw, maar hij slaat keihard terug als zij nee zegt. Ja, een stuk dichter bij het echte leven dan de opera. Jury was laaiend enthousiast, met name over de muziek. De geweldige, op de oorspronkelijke opera geïnspireerde composities zorgen voor een volmaakte samenkomst tussen klassieke en moderne invloeden en laten repertoire en vernieuwing zo volmaakt samensmelten. Leuk. Terug naar het origineel even. De aria De Vieni alla Finestra. Hier zingt Don Giovanni zelf met zanger André Schuhn in de nieuwe opname onder Ivan Fischer.

De Vieni alla Finestra uit Don Giovanni van Mozart, met André Schuun als Don Giovanni. De nieuwe opname dus onder leiding van Ivan Fischer. Een paar weken geleden maakte Kalefax Riet Quintet bekend verder te gaan met een nieuwe basklarinetist. Ze verwelkomen Salome Etter en ze namen afscheid van Jelte Althuis na vele jaren. Dit is de laatste bewerking die hij maakte, Jelte Althuis, voor het ensemble. De single kwam dit weekend uit.

Een aria met variaties op de Italiaanse manier van Johann Sebastian Bach, bewerkt door basklarinetist Jelte Althuis als zijn afscheidscadeau aan zijn ensemble, het quintet Kalefax. Kalefax Rietquintet opent het kamermuziekseizoen van de Deventer Schouwburg morgenavond om 8 uur. Ze spelen de hoogtepunten uit hun repertoire van de afgelopen 40 jaar, werken van Leos Janáček, Maurice Ravel en Sergei Prokofjev. Beethovens Noodlot, de 5e, en de pastorale, de 6e symfonie, na elkaar gespeeld, net zoals tijdens de première in 1808 in Wenen. Dat is het plan van Music Collective Amsterdam, een vrij nieuw ensemble. Ze spelen in de kleine zaal van het Concertgebouw een meer intieme versie van deze Beethoven-symfonieën, speciaal georchestreerd voor dit ensemble van 17 muzici. Morgen om 7:15 in Amsterdam. En het is een jaarlijkse traditie. Het residentieorkest in Den Haag opent zijn seizoen op Prinsjesdag met het Prinsjesdagconcert. Twee Franse topstukken staan op het programma. Bizet's Carmen en solist Noah Wildschut met het 3e vioolconcert van Saint-Saëns. Het residentieorkest onder leiding van Andrew Grums. Morgen in Amare om 7:45. Hier is ze, Noah Wildschut, met dat 3e vioolconcert van Camille Saint-Saëns. Met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan.

0: Violist Noah Wildschut met het derde vioolconcert van Camille Saint-Saëns, het laatste deel. Radio Philharmonisch Orkest geleid door James Gaffigan. Precies 6 jaar geleden nu, tijdens het AVRO-TROS vrijdagconcert. En morgenavond treedt ze opnieuw op, dan met het residentieorkest onder Andrew Grums bij het Prinsjesdagconcert. Morgenavond in Den Haag in Amade met hetzelfde derde vioolconcert van Camille Saint-Saëns. Nu 5 voor 6, hoog tijd voor de AWB met Dennis Mooi.
1: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 330 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A50 van Arnhem naar Zwolle. Tussen de afrit Loenen en Vaassen staat namelijk 8 kilometer file door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Oponthoud is 1 uur.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Herinnerung uit de cyclus Verlorene Lieb van Gerhard Hamm, Duits-Nederlands componist, staat op de CD van de week. Pianist Camille Boomsma speelt en op de website van NPO Klassiek kun je hem helemaal beluisteren. Tot zo, na het nieuws van 6 uur.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek.
1: Deze week het Requiem van Gabriel Fauré. Het wiegelied van de dood.
2: Beetje drama is je niet...
1: Zonder drama geen leven wat mij betreft.
2: Nou ja, kijk, drama hebben we wel in het Requiem van Fauré, maar toch klein.
1: Klein.
2: Dus, hij kiest echt voor een andere vorm. En dat is denk ik wat we deze aflevering van de podcast gaan ontdekken.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
8: Van Willy Wonka tot Frankenstein. Gene Wilder werd beroemd met onvergetelijke filmrollen. Maar achter de komiek schuilt een kwetsbare en zoekende man. Gene Wilder, achter de lach. Het portret van een onverwachte Hollywoodster. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:45, NTR, NPO 2.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij voldoet aan het signalement. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door AI gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Een aantal Kamerleden bevestigt het gebruik, maar zegt dat te doen voor bijvoorbeeld een spellingcontrole. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze halfnaakt met sportattributen zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. In de avond kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdag kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
2: Wat dacht je van Japan?
3: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
2: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
3: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
9: Vijf over zes, welkom terug. Straks een gouden opname van dirigent Bruno Walter rond 6:30. Deze week is het 150 jaar geleden dat hij werd geboren. Bijzondere dirigent is nog de rechterhand geweest van Gustav Mahler. We blikken ook terug op de eerste zaterdagmatinee van dit seizoen afgelopen weekend. En er waren meer seizoensopeningen. Bij sommige ging het gesmeerd, bij andere openingen waren wat problemen. Straks meer daarover. Het is een nieuw album om mee te beginnen dit uur. Het Münchener Kammerorkester met muziek van Luigi Cherubini.

0: Minuet uit deze symfonie in D groot van Luigi Cherubini, door het Münchener Kammerorkest geleid door Enrico Onofri. Cherubini en Beethoven, Beethovens symfonieën, natuurlijk Beethoven de veel bekendere, maar in zijn tijd Beethoven was een groot bewonderaar van Luigi Cherubini. Morgen Prinsjesdag, het gaat over geld, het gaat over begrotingen, maar de cultuursector wordt ook natuurlijk besproken. Thomas Drissen volgt Prinsjesdag op de voet. Hij is directeur van de Creatieve Coalitie, de koepelvereniging die opkomt voor alle werkenden in de creatieve sector. Van theater tot klassieke muziek. Een uur geleden sprak ik hem. Ik vroeg Thomas Drissen, welke boodschap neem je morgen mee naar Den Haag?
1: Mijn boodschap aan de politici morgen is dat een volle zaal prachtig is, maar dat muzikanten en makers niet kunnen leven van alleen applaus. Dus dat als je een duurzame, bloeiende culturele en creatieve sector wil hebben, dat je dan ook echt moet investeren in zowel de sector zelf, het omveld, als ook de tarieven en de salarissen van mensen die in die sector werken.
0: Thomas Drissen, en hij zou voor het podium oorhoog te houden. We horen de resultaten waarschijnlijk woensdag in dit programma.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het concertseizoen is in Nederland feestelijk van start gegaan. Vrijdag speelde het Concertgebouworkest zijn opening night in het Oosterpark in Amsterdam onder leiding van Hannah Chang. Zesde editie in de buitenlucht alweer. Werd nog best wel spannend, maar het bleef gelukkig droog. Op de lessenaar potpourri van crowdpleasers, Rossini, Bizet, Strauss, onder meer terug te luisteren op onze site. Ook de zaterdagmatinée trapte het seizoen af met Korngold's opera Die Tote Stad. Wat de kranten daarover zeiden, hoor je zo meteen. In het kort, groot succes. Maar in de Verenigde Staten verliep het seizoenstart een stuk minder soepel, de start. Orkestleden onderhandelen daar over hun salarissen. Omdat er in Amerika geen systeem van cao's is, zoals bij ons, moeten orkesten dat individueel met hun bestuur beklinken. San Francisco bijvoorbeeld ontplofte de onderhandelingen afgelopen zaterdag een dik half uur voor het doek zou opgaan, legden de muzici van de opera hun instrumenten neer. Bestuur van het orkest wilde salarissen van de muzici kort, of in ieder geval bevriezen, maar dat pikte de muzici daar dus duidelijk niet. Elders in de VS spelen dezelfde problemen. Cleveland onderhandelt het orkest, een van de beroemdste van heel Amerika, met het bestuur over salarissen, loopt niet lekker, want ook zij willen volgende week gaan staken. Iets verderop in Dayton, Ohio, was het kantje boord. De orkestleden zullen daar volgende week het seizoen openen, maar dan zonder contract.

0: Ja, dat is het gevaar bij kunst. Dit eerste deel heet Onverschilligheid. Uit de cyclus Consequentias van Guillermo Lago, oftewel Willem van Merwijk, Iliana Termini, saxofoon en het Otilka kwartet. Onverschilligheid tegen cultuur. Hopelijk wordt ons dat bespaard. Morgen, Prinsjesdag, de resultaten. 6:45, tijd voor de AWB met Dennis Mooi. Dennis.
1: Er staat nog 70 kilometer file verspreid over het land. De meeste vertraging heb je nog op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht doe je er 10 minuten langer over.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Goed voor een opening van een Amerikaans concertseizoen. IJzersterk stuk blijft het toch. Fanfare for the Common Man van Aaron Copland. San Francisco Symphony onder leiding van Michael Tilson Thomas. De seizoensopeningen gingen dus niet van een leien dakje. Overal in de VS met name. Stakingen in San Francisco. En op handen zijn de stakingen elders. De eerste NTR zaterdagmatinee van het seizoen was meteen raak. Afgelopen weekend de concertserie trapte af met Korngold's opera Die Tote Stad. Een werk over rouw die tot een obsessie wordt en over de bevrijding van het verleden. Al dus het parool vandaag. Het Radio Philharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor, Nationaal Kinderkoor onder leiding van de Oekraïense dirigent Oksana Liniv. Korngold had een goeie aan Liniv, schrijft de Volkskrant. Dat vindt het parool ook. Liniv is een vrouw van de opera, schrijft de krant. Ze brengt de theatrale kern van het geheel over, zonder kapsones. De solisten konden ook op lof rekenen. Het parool looft vooral sopraan Johanny van Oosterum en bariton Constantin Krimmel. Beide navigeerden met vocale lenigheid door een koortsachtige klankwereld, zo intens dat een gemiddelde Hollywood thriller er saai bij afsteekt. Dat is het parool. Kritiekpuntjes waren er ook. Volkskrant vond dat hoofdpersonage Paul bij de invallende tenor Corby Welch eerder een vocale krachtpatser dan een verdoolde weduwnaar was. De opera valt meteen met de deur in huis, hoorden we afgelopen zaterdag, met meteen ijzersterke zangers, bariton Constantin Krimmel als Frank, vriend van de hoofdpersoon Paul, en Natalie Lewis als Brigitta, de huishoudster in het huis van Paul. Radio Philharmonisch, dirigent Oksana Liniv.

0: Ja, een opera als een warm bad met twee absolute sterzangers aan het begin meteen al. Constantin Krimmel, bariton, en Natalie Lewis, mezzosopraan. Maakte diepe indruk voor mij, was zij dus absoluut de ster van de middag, Natalie Lewis. Als huishoudster, misschien nog ineens een van de grote rollen. Wat een stralende stem. Erich Wolfgang Korngold, Die Tote Stad, de opera, het Radio Philharmonisch Orkest. Prachtig geleid door Oksana Liniv. Op npoklassiek.nl/concerten kun je de hele opera beluisteren. Het is net 6:30 geweest. Morgen is het 150 jaar geleden dat de Duitse dirigent Bruno Walter werd geboren. Toen hij 10 jaar oud was, trad hij op als solopianist bij de Berliner Philharmoniker. Wat een talent. Daarnaast studeerde hij compositie. In 1889 was hij als tiener bij een concert van de Berliner Philharmoniker gedirigeerd door Hans von Bülow. En naar eigen zeggen veranderde dat concert zijn leven. Een paar jaar later maakte hij zijn dirigeerdebuut in Keulen. In de jaren 30 vluchtte hij weg uit Duitsland. Hij werd vaste gastdirigent bij ons, bij het Concertgebouworkest in Amsterdam, en leidde ook de Wiener Staatsoper. In 1939 verhuisde hij naar de Verenigde Staten. Bruno Walter stond aan de wieg van de opnametechniek. In een interview vertelt hij wat hij vond van die moderne techniek. Bruno Walter.
1: I am really very happy about this idea that the disappearance of all the traces of our lives as performing musicians is not anymore to be feared. That we really in some sense can live on with our best efforts.
0: Hij is blij met de nieuwe opnametechniek, dat kan bewaard blijven voor een nieuwe generatie. Speciaal voor hem, voor Bruno Walter, werd het Columbia Symphony Orchestra opgericht. Orkest bestond uit muzici uit de New York Philharmonic en de Metropolitan Opera. Hier horen we dat orkest in een opname uit 1958. De laatste delen uit de 6e symfonie van Ludwig van Beethoven. Columbia Symphony Orchestra, geleid door Bruno Walter.

Het slot van de pastorale symfonie van Ludwig van Beethoven, zijn zesde, met een aantal delen die bijna als ansichtkaarten langskomen. Samen zijn met de Landleute of de Gewittersturm. Het laatste deel wordt het eigenlijk een heel spiritueel deel, wordt het filosofisch. Prachtig. Columbia Symphony Orchestra, geleid door Bruno Walter, 1958, deze week de gouden opname met deze bijzondere dirigent, die deze week 150 jaar geleden geboren werd. Morgen meer dus. Straks om 8:00 in het avondconcert een opname van de BBC Scottish Symphony met het duo Jatekok. Dat zijn twee vrouwen, een pianoduo, die prachtig spelen. Straks in het concert voor twee piano's van Felix Mendelssohn. En hier spelen ze vanaf CD Manuel de Falla.

0: Het duo Yate Kok met deze rituele vuurdans van Manuel de Falla. Straks zijn ze te horen om 8 uur in het concert voor twee pianos van Felix Mendelssohn. Zover is het nog niet. Eerst een uur cultuur in Opium met Annemieke Bosman. Wie heb je te gast, Annemieke?
1: Ja, ik ga praten met de Vlaamse journalist en schrijver Matthias de Klerk. Hij heeft ooit Urk in kaart gebracht in Nederland. Hij is daar echt een poos gaan wonen en nou ja, om zich die mensen een beetje eigen te maken. En het is hem gelukt, wat denk ik knap is. Het is toch een vrij gesloten gemeenschap. Nou, hij is nu naar Alaska gegaan om... Waarom ook niet? Als het in Urk lukt, dan...
0: Ja, uitgestrekte vorm van Urk, toch? Ja, een beetje groter.
1: Ja, maar vanuit een soort obsessie die... Of een, ja, mag je zo, een fascinatie die echt al uit zijn kindertijd stamt. Dus hij gaat ons daar zo meteen over zijn wonderbaarlijke wereldreizen alles vertellen.
0: Zometeen een verre reis in Opium.

NPO Klassiek. Donderdagmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Donderdagmiddag vanaf 12 uur De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.

0: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. 1 drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
2: It shows, I think, again, that Russia is growing increasingly reckless. As it continues its terrible war against Ukraine, including evidence yesterday again targeting the infrastructure upon which Ukraine depends.
1: Bij de drone-aanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vracht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros. Opium met Annemieke Bosman.
9: Goedenavond, van harte welkom. Waarom willen we in ons leven per se naar een bepaalde plek? Of raken we gefascineerd door bepaalde onderwerpen? Schrijver en journalist Matthias de Klerk, mijn gast van vanavond, zat als kind met zijn neus in de atlas en vatte een grote liefde op voor Alaska. En als volwassen man is hij daar toen heen gegaan. Ingewikkelder hoeven we het eigenlijk niet te maken. Bovendien, als je de mensen op Urk ooit aan het praten hebt gekregen, wat hij deed in zijn 360 graden portret De Ontdekking van Urk uit 2020... dan moet het toch ook mogelijk zijn om dat met kleine gemeenschappen ter hoogte van de Poolcirkel te doen. In zijn boek Tanana, Weg van de Wereld in Alaska is hij daar inderdaad in geslaagd. En ik ga het daar zo meteen met hem over hebben. Maar voordat de Russen en later de Amerikanen Alaska innamen, woonden er natuurlijk de natives, zoals de Athabasken en de Tlingit. En van die laatste bewoners hoor je een lied tijdens het peddelen.

0: De Tlingit is een volk dat van oudsher in het zuiden van Alaska rondom de grens met Canada woont. En wat je net hoorde was een traditioneel lied dat gezongen werd tijdens het peddelen in de kano. Matthias de Klerk, mijn gast van vanavond, begaf zich voor zijn eigen reis naar Tanana in het hart van Alaska, waar de Athabasken wonen. En ook veel witte Amerikanen en natuurlijk ook Monique uit Waregem. Welkom, Matthias.
1: Dank u wel.
0: Ja, laat Waregem nou net de plaats zijn waar je zelf vandaan komt.
1: Mm-hmm.
0: Kun je dat eens voor ons schetsen? Hoe zag het decor van jouw jeugd eruit?
1: Hoe zag het decor van mijn jeugd eruit? Waregem is een heel typisch dorp, zoals alle dorpen in Vlaanderen eruit zien. In Nederland hebben jullie nog veel opvallendere dorpen, zoals Volendam en Urk en dat soort plekken die een eigen karakter hebben. In Vlaanderen heb je niet veel dorpen met een eigen karakter. Klinkt niet zo heel positief wat ik nu zeg, maar zo voelt het wel een beetje aan. Het is een 13 in een dozijn. Dat zullen ze niet graag horen in Waregem. Kerk in het midden, een paar straten die erheen leiden en een school en een bakker. En ik ben opgegroeid naast een paardenrenbaan. Dus dat is dan wel weer iets karakteristiek waar ik mee ben opgegroeid.
0: Ja, en wanneer besefte jij dan, ik wil hier weg? En dan ook echt ver weg, blijkbaar, want je ging helemaal naar Alaska.
1: Ja, het is moeilijk de vinger erop te leggen. Want als ik kijk naar de families waar ik van afstam, zijn dat mensen die niet over prikkeldraad klimmen, zeg maar. En ik heb een tijdje bij mijn grootouders gewoond. Dat zijn mensen die zelfs de provinciegrenzen niet overschreden. En daar kijk ik absoluut niet op neer, want zij waren heel, heel blij en gelukkig, denk ik. Maar het bijzondere is dat ik van hen voor Sinterklaas een wereldbol heb gekregen. Het voelt alsof ze aan mij wilden duidelijk maken van, wij blijven hier, maar de wereld is groot genoeg. En die wereldbol vond ik wel fascinerend. In die mate dat ik geprobeerd heb om de wereldkaart uit het hoofd te tekenen. Niet alle landen, maar de continenten. En aan de rand van de kaart botste ik altijd op Alaska. En ik vond dat altijd wel een bijzonder woord. Ik dacht vroeger dat het een land was. Ik wist niet dat er staten waren als kind. De Verenigde Staten bedoel ik dan. En de rand van de kaart van daaraf, als je een beetje kan zwemmen, dan ben je gauw in Rusland. En bij Alaska was er meteen een soort postkaart die ik in gedachten had van beren, wolven, moerassen. En ik vond dat fascinerend. En ik heb altijd de droom gehad om eens in het the real wild, om me daar eens in terug te trekken. En ik had alleen nog een duwtje nodig om naar daar te gaan. En dat duwtje kwam er net op tijd.
0: Nou ja, want Monique Vaarnewijk uit Waregem,
1: daar is ze.
0: Ja, die was jou dus al voor geweest. Wat ik echt wel een schitterend toeval vind. Want hoe groot is Waregem? Hoeveel mensen wonen daar?
1: Wel, er wonen nu, ik weet het eigenlijk niet uit het hoofd, ik zou zeggen 20.000 of zo. Een soort Urk, laten we
0: zeggen. Ja, en deze dame, die had net als jij, dat doet iets blijkbaar. Er is een soort verwantschap op de een of andere manier tussen Waregem en Alaska en de wens om daarheen te gaan. Mm-hmm. Maar wie is zij nou precies en wat had zij daar dan te zoeken?
1: Monique is een fascinerende vrouw. Dus toen zij in Waregem woonde, je moet weten dat ze nu 90 is en nog steeds in Alaska woont. Zij was toen, denk ik, dat er ongeveer een paar duizend mensen in Waregem zullen gewoond hebben. Toen zij daar opgroeide, jaren 40, 50 en verder Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Monique is de oudste dochter in een gezin van 11 kinderen. Haar oudste broer is 22 jaar ouder dan haar jongste zus. Ze woonde op een boerderij, het zelfbedruipend bestaan, waarbij zij als oudste dochter eigenlijk instond. Niet enkel voor de praktische gang van zaken in het gezin, maar bijna ook voor de opvoeding. Tot zij op een bepaald moment dacht van, en nu ga ik voor mezelf leven. En zij had altijd te warm in Waregem. En dan dacht ze, dan ga ik naar de diepvriezer die Alaska is.
0: Maar ze ging eerst het klooster in, toch?
1: Ze ging eerst het klooster in.
0: Was dat eigenlijk al, denk je, ook om aan het huiswerk te ontkomen?
1: Ja, maar dat had ook een reden. Want Monique dacht, als ik naar Alaska wil, dan kan ik niet zomaar het vliegtuig nemen. Want hoe ga ik dat doen qua huisvesting? Hoe ga ik dat praktisch aanpakken? Dus wist ze dat er een aantal religieuze ordes daar actief waren. Monique had ook wel de scheur in de werkelijkheid al ervaren. En God was al in haar leven. Maar ze is via de Ursulinen naar Alaska getrokken. En moest daarvoor zelfs een jaar in een slotklooster in Maastricht. Heeft ze allemaal gedaan om finaal naar iedereen te kunnen zwaaien en het vliegtuig op te stappen.
0: Nou, dat is best radicaal.
1: Best radicaal, maar fascinerend wel.
0: Ja, totaal. Maar zij had haar hart verpand aan Tanana. Dus toen je haar had opgespoord in Alaska, ze kwam je ook van het vliegveld halen in een oud autootje. Ze is 90 nu, hè?
1: 90. Ja.
0: Maar goed, een kranige tante die heeft zich daar al die jaren staande gehouden. Maar ze heeft ook wel echt vanuit de kerk of misschien vanuit haar hart liefdewerk gedaan.
1: Als je denkt aan... In het boek schrijf ik dat ze uit religieuze bevlogenheid en ook een avonturiersdrang naar Alaska is vertrokken. En dat klinkt een beetje duf. Dan denken wij aan een non. Ja, een kloosterzuster. Ja, Monique is fantastisch, hè? Monique is eigenlijk een sociaal werker avant la lettre. Die ging niet naar daar uit een soort evangelische zendingsdrang. Nee, zij wilde geen zieltjes winnen. Ze wilde mensen helpen en tegelijkertijd ook de natuur beleven, een avontuur beleven. Dus het is een mix van verschillende dingen. Maar we mogen haar absoluut niet verengen tot een of andere zendelingen, want dat was zij eigenlijk.
0: Nee,
1: zij nog steeds.
0: Zij was eigenlijk ook degene die jou erop wees. Van dat kan je dus doen. Je kan naar Alaska komen. Je kan hier een boek gaan schrijven. Ja. En dus de wildernis opzoeken waar je als kind al over fantaseerde. Mm-hmm. Maar dat is niet het enige wat je hier kan doen. Als je die schoonheid van de wildernis gaat opzoeken, ontkom je ook niet aan de duisternis die hier is. Daar zul je ook mee aan de bak moeten. En die duisternis zit in de mensen.
1: Mm-hmm.
0: En was dat eigenlijk een dopper voor jou?
1: Kijk, ik ben heel graag naïef. Dus wat bedoel ik daarmee? Ik ben naar daar gereisd niet met een vooropgezet plan van ik ga een boek schrijven en ik ga dat soort invalshoek gebruiken. Nee, ik had eerst tegen vrouw en kind gezegd, ik ga naar Alaska, ik ga Monique zoeken. Ik ga de wildernis proberen te beleven. En wat daar dan allemaal gebeurt, dat zien we wel.
0: Had jij eigenlijk een soort concept van de wildernis dan? Ik bedoel, want als je uit Waregem komt, en je bent misschien op Urk geweest, maar dan heb je natuurlijk niet echt de wildernis aan den lijve ondervonden. Dus wildernis. Wat stelde jij je daarbij voor?
1: Wat stel ik mij daarbij voor? Hetgene wat mij gevoed is door Amerikaanse films, wat gevoed is door Amerikaanse cultuur. Dus ik dacht aan Into the Wild. Hè. Dus dat speelde
0: die film waarin de jongen ook de wildernis echt in wil.
1: Exact, ik heb ook op dat pad gelopen.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Ik ga Monique zoeken. Ik ga de wildernis proberen te beleven. En wat daar dan allemaal gebeurt, dat zien we wel.
0: Had jij eigenlijk een soort concept van de wildernis dan? Ik bedoel, want als je

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Een nazaten van goudzoekers, hippies uit de jaren 70, fascinerend om te zien. En het eerste wat ik voelde was een grote vorm van bevrijding. Je eigen nietigheid ervaren vind ik enorm bevrijdend. Je zit in dat vliegtuigje. Dat vliegtuigje vertrekt op weg naar de wildernis. Het scheert heel laag boven het oppervlak. Je zit in een soort mug. En plotseling zie je niks meer dat aan de mens herinnert. Je ziet alleen scheuren in het landschap. Je ziet rivieren, je ziet de Yukon. En dat vond ik fantastisch.
2: Je raakte gedesoriënteerd eigenlijk, hè, daardoor.
1: Ja, maar het is ook heel fijn omdat je tegelijkertijd voelt dat je er niet toe doet. Ja. Je kijkt naar iets waar je orde probeert aan te brengen in jouw hoofd, maar die wildernis vraagt niks van je. Natuurlijk, als je daar dan de mensen leert kennen en die verhalen hoort, dan botste ik op een heel rauwe kant van de mens. Alaska is een staat waar het licht, er is amper zonlicht in de winter. En dat zorgt er ook voor dat er heel weinig licht binnenkomt bij de mensen zelf ook. Wat bedoel ik met naïef? Ik wilde het zien. Ik wilde het meemaken. Ik wilde met mensen praten en niet op het voorhand 50 academische onderzoeken lezen daarover. Maar het gewoon zien. Dus mijn eerste verwondering, een bewondering van het landschap, maakte ook plaats na een tijd, zeker in de winter, bij min 50... om dan te zien dat Alaska in de Verenigde Staten een aantal lijstjes topt die je liever niet topt.
2: We in Europa dan kunnen kennen van Groenland bijvoorbeeld, toch? Met name met de inheemse bevolking, alcoholisme, seksueel misbruik, huiselijk geweld.
1: Zeker, maar het heeft niet alleen te maken met de oorspronkelijke bevolking. Het heeft ook te maken gewoon goudzoekers drinken ook, hoor. En de hippies van in der tijd die daar vastzitten ook.
2: Maar is het niet zo, want dat is in ieder geval het idee over Groenland. Onbewust heb ik het daarmee vergeleken, denk ik, toen ik je boek las. Maar dat is dan de kolonisator komt. De inheemse hebben daar ontzettend onder te lijden. Ze worden gedecimeerd door alles. Bacillen die kolonisator meeneemt. En verder wordt er niet meer naar ze omgekeken. En ze zijn van zichzelf vervreemd geraakt. Ja. Met al dat soort problemen tot gevolg. Was dat in Alaska nou ook zo? Of zit het daar dan toch weer anders in elkaar?
1: Het is zeker zo dat er, als het dan gaat over de kolonisatie, en is er veel intergenerationeel trauma dat je daar ziet. Inderdaad, mensen die in een soort spreidstand staan, een culturele spreidstand, tussen wat er via een flatscreen die blokhut wordt ingestraald en wat vader en moeder nog vertellen aan het houtvuur, zeg maar. Dus zeker niet gemakkelijk. Maar Alaska verschilt daarin van het vasteland. Dat het vasteland in die zin, daar heb je oorlogen meegemaakt, daar had je eigenlijk een genocide, daar had je genegeerde verdragen en daar zijn nu reservaten. In Alaska heb je geen reservaten. In Alaska is meer dan 50 jaar geleden een heel grote deal gesloten met de natives, waarbij die grote stukken land en 1 miljard dollar kregen te verspreiden over de verschillende culturen. Dus je kan eigenlijk in Alaska zien dat de Verenigde Staten, dus de federale overheid, je zou bijna denken uit een soort schuldgevoel, in Alaska iets heeft geprobeerd goed te maken wat ze op het vasteland niet goed hebben gedaan. Wat er heel fout is gelopen. Dus op dat vlak is Alaska helemaal anders dan de rest van de VS.
2: Maar hoe verklaar je dan toch, want je zegt, nou, die goudzoekers drinken inderdaad ook. Ja, ik geloof echt iedereen die je gesproken hebt in je boek heeft moeilijke histories. Maar je zegt over de Athabasker, als je die nou wil begrijpen, ze denken wezenlijk anders dan wij. Welke vertaalslag heb jij dan moeten maken toen je daar zat, ook om te beginnen al met ze in contact te komen en over dit soort dingen te kunnen praten?
1: Ik denk dat we wel kunnen stellen, ze dachten helemaal anders dan mij. Dus je ziet nu dat mensen vasthouden aan oude culturele tradities op een heel mooie manier, maar dat het ook in Alaska, ook in de wildernis, heel moeilijk is om de buitenwereld op afstand te houden. Dat zij hun kinderen zien opgroeien in compleet andere culturen dan die waar zij zijn opgegroeid. Je kan niet meer op zalm vissen, op een soort totem van Alaska, de zalm, die is teniet gegaan door overbevissing, door allerlei factoren. Dus dat is één iets. Het tweede is dat die oudere generaties die zien nu dat

0: jongeren ook gewoon op hun smartphone naar de NBA aan het kijken zijn. Ik sliep in een missionarisch kerkje, waar ik ontdekt heb dat er op het dak van de kerk een Starlink-ontvanger van Elon Musk stond. Ik had in de wildernis een betere internetverbinding dan op mijn West-Europese krantenredactie.
1: Maar jij wou weg van de wereld.
0: Een van de belangrijkste citaten die ik in het boek aanhaal is dat van Milan Kundera, de Tsjechische schrijver. World unity means no escape for anyone, anywhere. We zijn klaar, de wereld is volledig gekolonialiseerd, er is geen buitenwereld meer, alles is met elkaar verbonden.
1: Dus je joeg eigenlijk een illusie na?
0: Ja, en ik was dus heel graag naïef. Tot ik natuurlijk op het punt kwam dat ik zag van, oké, we zijn echt klaar. De wereld tolt als een basketbal op onze wijsvinger, we zijn klaar. En dus de natives daar, fantastische mensen die ook die culturele spreidstand aan mij probeerden uit te leggen. Een spreidstand die je ook voelt als ik met mijn grootvader vroeger praatte. Hè. Dus het is gewoon een wereld die nu helemaal verbonden is. En alle moderne trucjes, zeg maar, zijn ook in de wildernis voorhanden. Amazon levert pakjes en tanana.
1: Maar moest jij dan... Je was graag naïef, zei je. Was dat maar... Heb je iets moeten incasseren? Heb je jezelf moeten aanpassen aan dat nieuwe gegeven toen je daar was?
0: Hetgeen dat ik het meest heb geïncasseerd en iets wat, denk ik, een blijvende invloed op me zal hebben, is dat wij hier in West-Europa, daar word ik echt... Ik kan heel ambetant worden als iemand het woord trauma in de mond neemt.
1: Want waar hebben we het over?
0: Iemand verzwikt zijn enkel bij een partijtje tennis en hij begint te zagen dat hij een week naar de fysiotherapeut moet. Ik heb in Alaska de meest grove vorm van trauma gezien. Mensen die verdronken zijn in de rivier, mensen die suïcide, seksueel geweld, you name it. Het woord trauma is geen enkele keer gevallen. Ik zeg niet dat dat de manier is om ermee om te gaan. En er zijn mensen die het wegdrinken, maar er zijn ook mensen die het niet wegdrinken, die de band met de natuur proberen te herstellen en die gewoon 's ochtends opstaan en iets proberen te maken van een dag. En die impact, dat heeft nog altijd een grote impact op mij, dat het leven is rauw en rafelig. Als we gaan proberen van alles te controleren, dan kan je alleen maar ontgoocheld zijn. Dus de manier hoe ik... Vietnam-veteranen getroffen die zichzelf terug hebben opgebouwd, zichzelf terug hebben gelijmd, zeg maar, in die wildernis. Daar keek ik met grote ogen naar. Ja.
1: Maar heb je daarom dit boek eigenlijk ook geschreven dan? Ik bedoel, je had natuurlijk een fascinatie uit je kindertijd. Er was natuurlijk ook nog die mooie dame die je is voorgegaan, wat het eigenlijk als het ware ankert ook nog in je geboorteland. Nu is dat hele boek daar. Je hebt van alles en nog wat meegemaakt, met al die mensen gesproken. Wat hoop je dat je lezers daaruit meenemen dan?
0: Dat hoop ik dat de lezers eruit meenemen. En misschien hetgene wat ik net gezegd heb over leed en dingen die ons overkomen in het leven. Ik ben een schrijver, maar ik ben vooral een beschrijver. Ik wil beschrijven hoe ook op de meest barre plekken waar je nooit van je leven komt, hoe daar ook alles met elkaar verbonden is. Ik denk dat niet veel mensen dat weten. Dus ik probeer de lezer mee te nemen in mijn aanvankelijke naïviteit en die dan ook die plek te laten ontdekken met al zijn donkere kanten erbij. Dus ik hoop dat we onszelf een beetje relativeren na het lezen van
1: Nou ja, precies. En ten opzichte van West-Europa hebben we toch nog weer een heel nieuw gebied ontdekt. Ja, dat is wel zo. Matthias de Klerk, ik wil je heel hartelijk danken voor je komst naar Opium. Jouw boek Tanana, Weg van de wereld in Alaska, is uitgekomen bij De Bezige Bij. En meer informatie hierover vind je natuurlijk op onze website npoklassiek.nl/opium. En ook in Alaska wordt klassieke muziek gespeeld. Ze hebben een beroemd symfonieorkest, kwam ik achter, en een Arctisch kamermuziekgezelschap. En er is een opera gemaakt over de botsing tussen de Tlingit en de Russen, toen die de Beringzee waren overgestoken. Maar nu in Opium gaan we zuidelijker sferen opzoeken. We peddelen niet over de Yukon, maar door de lagune van Venetië.

fagotiste Sophie Dervaux hoorde je samen met La Folia. En ze speelde het concert voor fagot en strijkorkest RV489 van Antonio Vivaldi. Ja, en wie herinnert zich die hit uit de jaren 80 niet? Igo de la Luna of Zoon van de Maan. Het is een popliedje en het vertelt een Roma-legende waarin een vrouw door de maan wordt gedwongen om haar eerstgeboren kind aan haar af te staan in ruil voor een huwelijk met de man op wie de vrouw haar oog heeft laten vallen. Nou, dat loopt voor alle betrokkenen vrij vervelend af, behalve voor de maan misschien. En in het tweede seizoen van de Symfonische Sessies, het genre-overstijgende project van verschillende popzenders en de klassieke zender, laten zangers Karsu en Thomas Olimans dat rauwe randje goed horen. Hier samen met het Metropoolorkest onder leiding van Leonard Evers.

En dat was pianist Paul Lewis. Je hoorde hem met het eerste deel van de sonate voor piano nummer 30 van Ludwig van Beethoven. En van Beethoven steken we over naar Georges Enescu, het Fine Arts Quartet met zijn obade voor strijktrio.

0: bijna vergeten.
1: In 1931 debuteerde Nettie Nijhoff onder de schrijversnaam A.H. Nijhoff met de roman Twee meisjes en ik. Het boek deed destijds nogal wat stof opwaaien. Want een oudere arts, Bill, beschrijft zijn vriendschap met twee jongere meisjes, Anne en Hua, in termen die wij bedekt zouden noemen, maar die destijds veel lezers te ver gingen. In de roman blikt Bill terug op hun eerste ontmoeting in Cornwall, maar wordt ook verteld hoe het de drie verder gaat in hun leven. Matthijs Deen leest een fragment.

Het is een buitengewoon prachtige dag. We hebben in alle opzichten geluk. Anne is wild en uitgelaten. En zelfs Juan's kleine witte gezicht is eindelijk tot ontspanning gekomen. En lijkt voor het eerst sinds ik haar ken in overeenstemming met haar kinderlichaam. Anne heeft in haar badpak alle kunststukken uitgehaald die zij maar bedenken kon. Ze is mij roekeloos nagesprongen toen ik trachtte te duiken. En ik heb haar met levensgevaar moeten redden. Ze is een dwaas kind. Aanhalig en gemakkelijk als een jonge hond. Vol onberekenbare invallen en soepel van intuïtie. Ernst gaat haar moeilijk af. En als ik haar vermaan of op een onvriendelijkheid opmerkzaam maak, schudt zij met een jongensachtig gebaar haar geestige rode hoofd, terwijl haar tintelende grijze ogen van onder de lange oogharen mij lachend om vergiffenis vragen. Juan is de wijzere. Zij volgt ons spel vanaf haar rustbed, met een blos van opwinding op de wangen, maar zonder dat een woord over haar lippen komt. Wanneer wij ons eindelijk bij haar neerzetten voor een kalmer spel, dat Anne minder goed afgaat, vangen mijn ogen nu en dan haar blik en zien we elkaar even aan, glimlachend en vertrouwelijk in een vriendschappelijke verstandhouding. Wij zijn de ouderen, die geboeid de charme van het mooie wilde kind ondergaan. We zijn bondgenoten en we begrijpen de glimlach in elkaars ogen. Kleine vriend Juan, hoe komt het dat ik je ook zonder woorden begrijpen kan? Weet je zelf wel wat er in je hart omgaat, terwijl wij hier gedrieën bij elkaar zitten? En weet je zelf wel welke woorden er voortdurend door je hardnekkig gesloten lippen verzwegen worden? En welke tederheid of spot steeds wakker is in het kleine lachje rond je rechtermondhoek? Hoe zou je het kunnen weten? Het zijn immers emoties te groot voor je kinderhart. Het is immers een bewustzijn te diep voor je kleine verstand.

En dat was een romance uit de film Jeux Interdits. En die werd gespeeld door gitarist Milos Karadaglic en het English Chamber Orchestra onder leiding van Paul Watkins. En het klonk onder een fragment uit Twee meisjes en ik van Nettie Nijhoff. En dat boek is een paar jaar terug heruitgegeven door Cossé. Morgen in Opium een operette die een hanenkam krijgt opgezet. Steve de Jong gaat ons nog alles vertellen over Tulip Town. Een punkversie van Lied de Tulipan van Jacques Offenbach. Vol genderverwarring en vindingrijke kartonnen decors. Dus ik zou zeker weer naar ons luisteren. Nu eerst het avondconcert. En vanavond wordt dat gepresenteerd door Bijske de Jong. Fijne avond nog. Tot morgen. Doeg.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname van het orkest van de 18e eeuw en dirigent Kent Nagano. Zo heb je Beethoven nog niet vaak gehoord. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
5: Ik ben flexibel.
4: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
5: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
4: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NIV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media en dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd opgericht in 1991. De twee hadden jarenlang ruzie en daarom stopte Oasis in 2009. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdag kun je weer stemmen voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek.
4: Ster. Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
10: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. NTR. Het avondconcert met Bijtske de Jong.
11: Goedenavond en welkom bij het NTR Avondconcert. Violist Christian Tetzlaff speelde afgelopen juni in de Wigmore Hall in Londen een concert met Bach's sonates en partita's voor viool solo. Vanaf 9:50 laat ik een selectie uit dat concert horen met deze beroemde Chaconne uit Bach's tweede partita.

Bach door Christian Tetzlaff. Meer hoor je over anderhalf uur. Maar eerst heb ik hier een concert uit Glasgow. Afgelopen maart opgenomen in de City Hall. Een concert van het BBC Scottish Symphony Orchestra. En dat concert begon met een werk van Felix Mendelssohn dat niet vaak klinkt. Zijn dubbel pianoconcert. Een werk voor twee piano's en orkest dus, van ruim 40 minuten lang, dat Mendelssohn schreef op zijn 15e. Hij had op zijn 14e ook al een concert voor twee piano's en orkest geschreven. Hij was er vroeg bij. En Mendelssohn schreef het met de bedoeling om het zelf uit te voeren, samen met zijn ook zo getalenteerde zus Fanny. Het BBC Scottish Symphony Orchestra nodigde voor dit concert duo Jatekok uit om te soleren. Dat zijn twee Franse pianistes die weliswaar geen broer en zus zijn, maar elkaar als kinderen in dezelfde pianoles hebben leren kennen, nu al bijna 20 jaar samenspelen, vaak samen achter één vleugel, en er alles aan doen om hun spel zoveel mogelijk te laten versmelten. Het orkest stond bij dit concert onder leiding van gastdirigent Deliana Lazarova, een van oorsprong Bulgaarse dirigente die ook al verschillende keren te gast was bij Nederlandse orkesten. Dit is Mendelssohns concert voor twee piano's en orkest in Aschgroot door het BBC Scottish Symphony Orchestra en duo Jatekok onder leiding van Deliana Lazarova.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Mendelssohn's concert voor twee piano's en orkest in Aschgroot. Een jeugdwerk van Mendelssohn dat na twee uitvoeringen heel lange tijd verdween, tot het in 1950 in Berlijn in een archief werd teruggevonden. Hier gespeeld door het BBC Scottish Symphony Orchestra en duo Yate Kok, twee pianisten die zich richten op osmose, op zo spelen dat het klinkt alsof je één persoon hoort met 20 vingers. En fun fact, dit pianoduo werd door de metalband Rammstein uitgenodigd om het voorprogramma te zijn voor hun tournees in 2019 en 2022. Ze speelden toen pianoarrangementen van Rammstein's grootste hits voor meer dan 50.000 metalfans. En brachten heel slim ook een album uit met de titel Duo Yate Kok Plays Rammstein. Het duo kwam na Mendelssohn met een toegift. Geen Rammstein, maar Bach. Een bewerking van de sonatina uit Bachs kantate Gotteszeit ist die allerbeste Zeit.

Het duo Jate Kok speelde een bewerking van Bach's Sonatina uit Gottes Zeit is die allerbeste Zeit. Ja, en hierna was het pauze bij dit concert op 19 maart in Glasgow. En na de pauze ging het BBC Scottish Symphony Orchestra verder met nog één groot werk. De zesde symfonie van Tchaikovsky. Het was Tchaikovsky's broer die de symfonie de ondertitel Pathetiek gaf. Wat zoiets betekent als hartstochtelijk lijden. En dat kun je er zeker in horen. Deze symfonie maakt niet een soort heroïsche reis van donker naar licht. Deze symfonie eindigt niet groots. Het einde is langzaam en donker. Steeds meer instrumenten stoppen met spelen en de toonhoogte en het volume dalen tot een bijna onhoorbare diepte. De muziek sterft als het ware weg. Blijkbaar vond Tchaikovsky die titel Pathetiek prima, maar wat hij niet had kunnen voorzien is dat die titel een enorme extra lading kreeg doordat Tchaikovsky ruim een week na de première plotseling overleed. Sommigen namen daardoor aan dat het stuk een soort muzikaal afscheid was, maar dat is onwaarschijnlijk als je weet dat Tchaikovsky 9 dagen na de première gedachteloos een glas ongekookt water dronk tijdens een cholera-epidemie. En dat werd hem fataal. Nou, je hoort die zesde symfonie in zijn geheel, uitgevoerd door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Deliana Lazarova.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Deliana Lazarova dirigeerde het BBC Scottish Symphony Orchestra in de zesde symfonie van Tchaikovsky. De symfonie met de bijnaam Pathétique. Dit concert werd opgenomen op 19 maart in de City Hall in Glasgow.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Tot 10:30 laat ik een concert horen dat ook uit het buitenland komt. Een concert dat afgelopen juni werd opgenomen in Londen in de Wigmore Hall. Violist Christian Tetzlaff speelde in die zaal een concert met alleen maar solowerken van Bach. Zijn sonates en partita's voor soloviool. Christian Tetzlaff, die kort voor dit concert zijn 60ste verjaardag vierde, speelt deze werken al sinds zijn 13e. En nam ze ook al 3 keer op cd. Het is muziek die dus al heel lang met hem meereist. Het zijn werken die Bach schreef toen hij in dienst was aan het prinselijk hof van Anhalt-Köthen. In totaal dus 3 sonates en 3 partita's. Ik laat je 1 sonate en 1 partita horen. Allereerst is dit sonate nummer 1 in G-klein. En die bestaat uit 4 delen. Een adagio, een fuga, een zangerige pastorale dans van een Siciliana en tenslotte een presto.

Sonate voor viool nummer 1, BBV 1001 in G klein van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door violist Christian Tetzlaff in de Wigmore Hall. Je hoort een opname van afgelopen juni. Bach schreef 3 van zulke sonates voor viool solo en 3 partitas. In Bachs tijd vergelijkbaar met een danssuite. Ik laat je nu een van Bachs partitas horen. Ook gespeeld door Christian Tetzlaff bij ditzelfde concert. Partita nummer 2. Geschreven tussen 1717 en 1720. En het is die partita met die beroemde slotchaconne. Waar heel veel bewerkingen ook voor andere instrumenten van bestaan. Je hoort opnieuw Christian Tetzlaff nu met partita nummer 2 van Bach.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Violist Christian Tetzlaff speelde Bach's Partita nummer 2, BWV 1004. Een opname die werd gemaakt van het concert dat Tetzlaff op 7 juni gaf in de Wigmore Hall in Londen. Het is bijna tijd voor Passaggio Late Night. Ik blik vast vooruit op wat je morgenavond kunt horen in het NTR Avondconcert. Dan klinken ook weer 2 buitenlandse concertopnamen. Een concert uit Letland van het Lets Radiokoor met werken van onder meer Bach en Petrus Vasks. En een opname van het concert dat het Vision String Quartet, een steengoed Berlijns strijkkwartet, afgelopen mei gaf in Schwetzingen. Ik sluit af met dit kwartet met een fragment uit Mendelssohn's 6e strijkkwartet. En daarna dus Passaggio Late Night vanavond met Pieter van Nes.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goedenavond. Ik hoorde vandaag iemand iets vertellen dat toch even bleef rondsudderen in mijn hoofd. Het was een man die als elektricien werkt en onlangs een arbeidsongeval had gehad met een elektriciteitskast, waardoor zijn gezicht en twee armen helemaal verbrand waren. En zoiets doet iets met je, ook mentaal. Maar hij bleef daar toch verrassend nuchter onder. Iemand vroeg hem wat hij met die angst doet. En toen zei hij wel iets moois. Hij zei, ik probeer er altijd voor te zorgen dat angst me niet lam legt, maar dat die angst de brandstof is om mijn kennis te vergroten. Ja, dat is interessant, want het geldt voor zoveel dingen. Of het kan voor zoveel dingen gelden. Zeker als je, zoals ik, tegen de 40 aanloopt. Ik hoop dat deze week te mogen worden. En het toch juist je angsten worden die je tegenhouden om dingen te doen. Waar je als 20-jarige overal even onbevreesd induikt. Consequenties, nou, daar kom ik achteraf wel achter. Ja, daar zijn het nu juist die mogelijke consequenties die soms nou, bijna irreëel in de weg gaan zitten. Nee, ook op je 40ste ben je nog lang niet uitgeleerd. En dat geldt ook voor componisten. Wat deden componisten op hun 40ste, vroeg ik me af. En waar stonden ze? Nou, dat ga je vanavond horen. Dus vanavond geen Mozart, geen Schubert, maar allemaal muziek van mensen rond de 40. Is dat dan een moment van risico's durven nemen of van settelen in wat je al kent? Wie weet, kan ik er nog wel iets van leren? Maar ik denk toch dat het sowieso een mooie avond wordt. Welkom bij Passaggio Late Night.

Muziek van een componist die het in zijn twintiger, dertiger jaren eigenlijk helemaal gemaakt had. Igor Stravinsky heb ik het over. De successen en de reuring van zijn grote balletten. De Sacre, Petrushka, de Vuurvogel. Ja, dat was groot. Maar toen hij tegen de 40 ging lopen, ging hij toch een radicaal andere weg in. En dat zou hij in zijn, ook in zijn latere leven nog vaker doen. Ja, ik krijg ook meteen berichtjes van mensen. Ja, ook op je 77ste kan dat nog prima. Om je behendig in het creëren van angstige blokkades omheen te gaan. Dit octet was een van die stukken uit zijn neoclassieke periode. Gespeeld door leden uit het Orchestre Philharmonique de Radio France. En wat we hier horen is muziek van Beethoven. Het tweede deel uit zijn Erzherzog Trio. Door een mooi trio van Alexander Melnikov, Isabella Faust en Jean-Guyen Keras. Beethoven als veertiger.

0: De Vrijplaat.
1: En ik moest even zoeken, want ja, ik heb mijn platenkast thuis toch niet gesorteerd op de leeftijd van de componisten. Maar uiteindelijk heb ik wel een mooie LP kunnen vinden. Namelijk een opname van de legendarische pianist Svjatoslav Richter. En hij speelt daar onder andere de estampe van Claude Debussy. En is dat dan ook zo'n kantelpunt in de carrière van die componist? Nou, nee, eigenlijk helemaal niet zo. Debussy was al jaren daarvoor de weg ingeslagen die hij zou blijven bewandelen in zijn leven. Allee, zijn tred werd standvastiger, dat zou je kunnen zeggen. Hij is op dat punt in zijn leven niet meer bezig met experimenteren, maar meer bestendigen wat hij aan het doen is. Het is juist de kern van wat hem zo'n bijzondere componist maakt. Wil je daar dan een label op plakken, dan zou je dat tegen wil en dank, in ieder geval die van hem, ook wel impressionisme kunnen noemen. Het loskomen van de romantische harmonieën zoals die in de 19e eeuw gangbaar waren. En wat hij in plaats daarvan deed, was om samen klanken meer als kleuren te gaan zien. Op een hele andere manier trouwens dan iemand als Schoenberg dat in diezelfde tijd ook deed. Maar die kleuren, die zijn Svjatoslav Richter wel toevertrouwd. Zijn LP uit 1963. Luister uit die estampe naar Jardin sous la pluie.

0: De trouwenmuziek van Paul Hindemith, Cecil Aronowitz, English Chamber Orchestra onder leiding van Daniel Barenboim. Dus er zit wel een bijzonder verhaal achter deze compacte treurmuziek. Hindemith schreef dat in januari 1936 in Londen. Hij was daar toevallig voor andere activiteiten. En toen overleed plotseling koning George V. En hij kreeg van de BBC de opdracht van: maak alsjeblieft iets voor ons, want we hebben niks. En toen heeft hij de hele nacht doorgewerkt. En de avond zelf als altviolist dit stuk op de radio in première gebracht. Ook mooi dat daar dan nog die verwijzing naar dat Bach-koraal "Voor deinen troon treed ich hier mit" in verwerkt heeft. Mooi, een van de mooie, bijzondere stukken voor altviool en strijkers in dit geval die er bestaan. Ook weer van een 40-jarige componist.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Jean Kras. Hij is een componist met een opmerkelijk dubbelleven. Hij maakte carrière bij de Franse marine en bracht het uiteindelijk tot schout bij nacht. Maar hij bleef ondertussen componeren, vaak zelfs tijdens die lange periode op zee. En een van de belangrijkste mensen in zijn muzikale ontwikkeling, dat was Henri Duparc. Die werd voor Kras zijn leermeester, mentor, uiteindelijk bijna een soort vaderfiguur. In hun correspondentie noemde Duparc hem zelfs fil de mon âme, zoon van mijn ziel. Jarenlang spraken ze samen over muziek, later ook uitvoerig over Kras' opera Polyphème. En Duparc die hielp vooral bij het libretto en bij de dramaturgie. Maar die muziek, die kende hij nog niet, want het zou onder andere door de Eerste Wereldoorlog nog jaren duren voordat Kras de opera helemaal af had. En in maart 1922, enkele maanden voor de première, reisde Kras naar Mont-de-Marsan om zijn inmiddels oude en bijna blinde leermeester op te zoeken. En kort daarna schreef hij aan zijn vrouw Isaure thuis over die ontmoeting. Mont-de-Marsan, maart 1922. Ik moet je vertellen over mijn dag in Mont-de-Marsan. Toen ik het station uitkwam, zag ik Duparc staan. Alleen, steunend op een wandelstok, recht voor zich uitkijkend, met ogen die helaas bijna niets meer zien. Zijn lange gestalte, zijn wat magerder geworden gezicht, de afwachtende uitdrukking op zijn gelaat, het maakte allemaal een diepe indruk. Ik vloog hem in de armen. Ik was zeer ontroerd. En hij ook. Waarom bent u toch gekomen? Ik wist niet wat ik tegen hem moest zeggen. Een huurkoets, een prehistorische landauer, zoals je die alleen nog in kleine provinciestadjes ziet, had hem voor het station afgezet. En tastend had hij de uitgang weten te bereiken. Ik nam hem bij de arm en met heel kleine stapjes bracht ik hem naar het rijtuig. Wat kostte het hem een moeite om erin te komen? Zijn arme benen bewegen langzaam en onhandig en lijken hem voortdurend in een wankel evenwicht te houden. Al snel kwamen we aan bij het huis in de Rue Victor Hugo. Opnieuw de nodige moeite om uit te stappen. En niet lang daarna kwam mevrouw Duparc binnen. Zij was nauwelijks veranderd. Natuurlijk wat ouder geworden, maar zo weinig. Nog altijd dezelfde charme in haar manier van spreken. Het huis, een oude bouwval, zoals mijn dierbare oude meester mij had geschreven, heeft lange gangen, bochten en trappen, maar is door hen helemaal opgeknapt. Elektriciteit, stromend water. Ze lieten me mijn kamer zien op de eerste verdieping en Duparc waarschuwde me onderweg voor alle mogelijke hindernissen. Pas hierop, de deur gaat de verkeerde kant op. Dat is erg lastig, want zodra hij open is, moet je achteruit. En deze trap is verschrikkelijk. Wat zijn die treden hoog? En bovendien ongelijk. De laatste treden zijn hoger dan de andere. In werkelijkheid waren alle treden even hoog, maar bij iedere trede werd de inspanning om naar boven te komen groter. We gingen lunchen. Ik herkende een aantal dingen van vroeger, maar veel was verkocht. Van de oude schilderijen waren nog maar enkele over. In de salon stond alleen nog een buffetpiano. Misschien was de vleugel bij hun zoon gebleven. Duparc praat. En ik herken dezelfde man als vroeger. Hij spreekt wat korter dan toen, maar zijn ideeën zijn nog altijd helder en zijn gedachten verheven. Ze vragen me uitvoerig naar jou en naar de kleintjes. Wat jammer dat uw lieve vrouw hier niet is, zegt mevrouw Duparc tegen me. Na de lunch gaan we naar de salon en haal ik Polyphème tevoorschijn.

Het slot van de opera Polyphème van Jean Kras. Het orkest Philharmonique de Luxembourg onder leiding van Bramwell Tovey met bariton Armand Arapian in de hoofdrol van Polyphème.

0: een familieaangelegenheid, deze uitvoering van dit eerste deel van het vierde pianoconcert van Camille Saint-Saëns. Zoon Alexandre Kantorov speelde onder leiding van zijn vader Jean-Jacques Kantorov, die het Tapiola Sinfonietta dirigeerde. Muziek dus van Camille Saint-Saëns maakt dat we alweer voorbij 11:15 zijn.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: De Canto Primo, het begin van de eerste cellosuite van Benjamin Britten, in een kersverse opname van cellist Pieter Wispelwey, die deze muziek al zijn hele leven met zich meedraagt, de stukken ook al eerder heeft opgenomen en dat nu dus weer doet. Het leek mij een mooie reden om dit album tot Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night te maken. Ik had even contact met hem vandaag, tussen alle bedrijven door, want hij is nu op tournee in Australië. Nou ja, los van het feit dat dat altijd druk is, is het tijdsverschil natuurlijk ook wel een uitdaging. Dus ik hoop dat hij nu nog ergens ligt te rusten voordat hij morgen weer een concert moet spelen. Maar ik vroeg hem naar die cello suites van Britten, wat ze voor hem betekenen, waarom die ze al zo lang speelt en wat het eigenlijk ook voor stukken zijn.
1: Ja, je vraagt me iets te zeggen over de Benjamin Britten cello suites. En wanneer je cello suites zegt, dan zeg je, denk je natuurlijk meteen aan Bach suites. Maar ja, de Britten suites vind ik zelf minstens zo mooi. Dat zijn er allemaal geen zes. Rostropovich, de beroemde Russische cellist en grote vriend van Britten, had gevraagd of Britten er zes kon schrijven. Hij heeft er drie af kunnen maken voor zijn dood. Eén uit 1964, één uit 67 en 71. En het zijn drie fantastische stukken geworden. Wel net als de Bach-suites, bestaande uit meerdere delen. De tweede suite heeft vijf delen. De eerste en de derde hebben er minstens negen. En de delen zijn inderdaad de lengte van, zo zal maar zeggen, de Bach-dansdelen. In Britten wordt iets minder gedanst. Het is meer vertellend. Het is ook enorm dramatisch soms. Britten was natuurlijk een Engelse componist. Er komt heel veel oude muziek in voor, ik zal maar zeggen, Purcell en Dowland. Als je naar luistert, ja, het is tijdloze, fantastische muziek. Ik speel het nu 45 jaar en hoop het tot in lengte van dagen te blijven spelen.

De Lamento en de Canto Secondo, ook uit die eerste cello-suite van Benjamin Britten. Muziek die staat op het nieuwe album van cellist Pieter Wispelwey, met daarop de drie cello-suites van Britten. En dat album is Hollandse Nieuwe van Passaggio Late Night. Ja, en dan nog even voor de luisteraars Down Under. Wil je Pieter Wispelwey deze eerste cello-suite nou live horen spelen? Morgenavond, 19:30 plaatselijke tijd, in het Melbourne Recital Center. De hele week is het album in ieder geval ook hier te horen op deze zender. Het was even een zijstapje op ons pad met muziek van 40-jarige componisten, maar toch wel een zijstap waar ik heel graag plaats voor maak. Nu dan terug naar een 40-jarige Leos Janáček met Žarlivosť, de originele ouverture tot zijn opera Jenúfa. Ouverture die hij later niet in de opera mee zou nemen, maar het bepaalde wel zijn toekomst als componist en zijn eigenlijk nieuwe muzikale taal die hij vanaf dit moment vond. Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Edward Gardner.

Zarlivost, oftewel Jaloezie, de originele ouverture tot Janúva van Leos Janáček door het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Edward Gardner. Zoals iedere maandag lees ik ook vandaag weer een dag uit het leven van Poef. Het dagboek van een poes van Remco Campert. Nou, als ik het boekje zo, het is een kleinoot, maar als ik het boekje zo opensla, dan zijn we precies halverwege. Dus dat gaan we mooi halen voor het einde van dit jaar. Grote onrust in huis. Het gevoel dat het voortdurend waait in de kamers en gangen en dat veilige plekken bedreigd zijn. Ik houd me maar een beetje afzijdig, wat eigenlijk tegen mijn aard is. Bril en rok hebben weinig tijd voor me. Mijn verwoede pogingen om hun aandacht te krijgen heb ik maar even opgegeven. Er is iets op til. Het begon gisteren.

toen de staartloze huisgenoten koffers van alle soorten en maten uit de kelder tevoorschijn haalden. Daarna ontstond er opschudding toen Rock iets niet kon vinden dat ze haar paspoort noemde. Intussen probeerde ik, als de twee benigen niet in de buurt waren, de koffers uit. In de ene koffer zat het lekkerder dan in de andere. Ze roken naar van alles en nog wat en ik voegde er mijn luchtje aan toe. In de loop van de dag vulden de koffers zich met kleren, sokken, handdoeken en lakens. Verleidelijke stoffen waar ik op en onder wilde liggen, maar dat werd niet toegestaan. Ik trok me terug op de vensterbank en keek naar buiten waar de tuin groen was. Vogels scheerden buiten mijn bereik plagerig langs het raam. Laat op de avond pakte Bril ook nog zijn werkmachine in en zette die met de koffers in de hal bij de buitendeur. En Rock sjouwde een zak vol schoenen naar beneden. Toen werd het rustig in huis. Nu is het ochtend en ik ben al uren zoek. Ik heb me verscholen in de wasmand en reageer niet op het steeds radelozer klinkende roepen van Bril en Rock. Tot deze vijandige maatregel ben ik overgegaan toen ik in alle vroegte op weg naar mijn bak de draagbare woning in de gang klaar zag staan. Hond sta me bij. De plotselinge verschijning van de DW kan maar één ding betekenen: een bezoek aan de dokter. En daar pas ik voor. Te onaangenaam. Geen zin om weer een spuit in mijn lijf geplant te krijgen of een pil in mijn mond gewrongen. Ik ben niet eens ziek. Ik voel het heus zelf al als ik ziek ben. Dat hoeven Bril en Rock niet voor mij te beslissen. Poefie, poefie. Lokkende, smekende geluiden. Kom dan, poef, we gaan naar Franseland. Ja, daar trap ik niet in. Me veilig wanend val ik in slaap in de wasmand. En dat had ik niet moeten doen, want ik word gewekt door de ijzeren greep van Rock's hand in mijn nekvel. Daar heb ik je, roept ze triomfantelijk. En even later zit ik gevangen in de DW.

Muziek uit dat Franse land waar Poef met bril en rok naartoe zou gaan. Het charmante en speelse sextet voor piano en blazers van Francis Poulenc. Tweede deel hoor je daaruit Divertissement door het Hexagon Ensemble. Ja, en als je dat dan geen hemelse muziek vindt, dan misschien dit wel. Das himmlische Leben, slotdeel van de vierde symfonie van Gustav Mahler. Je hoort het Cleveland Orchestra onder leiding van Pierre Boulez met Juliane Banze als sopraan.

Das himmlische Leben, het hemelse leven in het slot van de vierde symfonie van Gustav Mahler. Ja, die radicale vereenvoudiging eigenlijk van zijn symfonische taal. Die laat het ook weer helemaal de andere kant op zo gaan. Maar zeker na die tweede en die derde symfonie is dit een hele andere weg die Mahler lijkt in te slaan op dit punt als 40-jarige componist. Juliana Banse, de sopraan met het Cleveland Orchestra onder leiding van Pierre Boulez. En wat je hier hoort, dat is het langzame deel, Pocoraggio Molto Cantabile, uit het 11e strijkkwartet van Antonin Dvorak, door het Emerson String Quartet.

Het Emerson String Quartet met dit tweede deel Poco Adagio e Molto Cantabile uit het 11e strijkkwartet van Antonin Dvorak. En inderdaad, hij was 40 toen hij dit schreef. Niet per se een wezenlijk kantelpunt, maar toch wel een moment van herbezinning in zijn leven. Hij kreeg toch net voor zijn gevoel iets te veel het stempel die Slavische componisten zijn en wilde op dit punt in zijn leven toch ook laten horen dat hij die Duitse klassieke vormen toch ook echt beheerste. En dat deed hij onder andere in dit strijkkwartet. Inmiddels is het bijna middernacht. Ik heb nog één slaapliedje voor je in petto. E l'uccellino ninna nanna. Een slaapliedje van Giacomo Puccini. Tinetting Helset, trompet en Catherine Stott, piano ga je zo horen. En daarmee wens ik je een goede nacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Er staat hele mooie muziek voor je klaar. Ik zie Hildegard von Bingen, Johann Christian Bach, Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart. Dus genoeg om voor geïnteresseerd te blijven. Maar als je toch liever gaat slapen, dan snap ik dat natuurlijk ook. Voor iedereen zeg ik, zoals altijd, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september en de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400, natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Dus jij wil naar Egypte?
8: Ja, met NAV.
7: En waarom NAV?
8: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
7: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
8: Tuurlijk.
7: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
8: Jazeker.
7: Cairo en de piramide?
8: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
7: Top, ik ga mee.
9: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
10: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede...
11: Leden van de Staten-Generaal.
10: De balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
11: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
10: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
12: Leve de koning!
10: Wie luistert, weet meer.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
12: Leve de koning!
10: Wie luistert, weet meer.
14: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO, Mees Pierson.
15: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 15 september. Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers trokken naar het politiebureau Zuidplein. Dat werd bekogeld, er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man aanwezig. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat stelt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op de energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat ook zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Maar hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.